0: onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: Non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. When the going gets tough.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: Trio Info.
1: Informatie van de Rijksoverheid. Dag luisteraars, per 1 juli jongstleden zijn de bijstandsnormen veranderd. Dat betekent dat de bedragen voor bijstandsuitkering en de vermogensgrenzen opnieuw zijn vastgesteld. Dit ter uw informatie.

regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het week Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Info.
1: Blauwalgen in de krimpende hout. Dag luisteraars, door het warme weer is het opnieuw raak in de plas krimpende hout in Krimpen aan de Lek. Er geldt nu een waarschuwing voor blauwalgen. Huidirritatie en maag- en darmklachten kunnen hierdoor ontstaan. Het advies is daarom om niet in de plas te zwemmen. Actuele informatie lees je op zwemwater.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Meer gezegden hier op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet, dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-banderit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+, en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan de IJssel.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
3: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
2: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
4: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.
2: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Nieuws van het pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
3: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
2: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
5: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, ja, Shine Shine van Benny Gibb was dat hier bij het TV-Krepenerwaard. Goedemorgen, fijn dat je luistert. We zijn alweer begonnen en ja, het huisorkest laat nog even op zich wachten. Volgens mij staan die nog bij de koffieautomaat. Nou, dat is op zich een niet zo verkeerde plek, maar ze horen hier te zijn. Dus dat komt straks. Wat wij gaan doen, tot 12 uur zijn we weer bezig met van alles en nog wat de aandacht verdient en ook de aandacht krijgt hier in dit programma. En we hebben misschien straks wel Gert van den Berg aan de telefoon, ik weet het niet zeker, maar ik heb zo'n stil vermoeden. En misschien ook Gerard van der Stel met zijn weerpraatje en dat soort zaken. Want ja, er zijn wel wat veranderingen op komst wat betreft de gedragingen van moeder natuur en zo. Hè. Dus ja, dat moeten we toch wel eventjes in ogenschouw nemen. Zeg, in afwachting van het huisorkest zullen we maar eventjes dan een muziekje draaien. Ik bedoel, ja...

Ja, nou, dat dan maar vandaag. Hè. De Lyric Lanterns waren dat. En, en het was een song gewijd aan het plaatsje Havar en zo. En dan spreek je dat uit als Var. Nou, oké, helemaal goed. Prachtig, mooi. Dat eventjes ter informatie. En dus het was een mooi, ja. Volgens mij ligt dat plaatsje ergens in Griekenland. Dat zou zomaar kunnen. Hoe zit het nou met dat huisorkest? Nou, dat huisorkest, dat dacht al dat de vakantie aangebroken was. Nou, dat, ze hebben min of meer gelijk. Want dit is vandaag de laatste uitzending voorlopig van ondergetekende. Hier bij RTV Krimperwaarts. Want we gaan om 12 augustus gaan we weer verder met de eerste race. En dan zo het jaar uit, weet je wel. Dus vandaar een beetje opruiming. Een beetje uitsmijterachtig en zo. Dus ja, prima. Maar als de vakantie voorbij is, dan kunnen we met z'n allen gaan kijken in het nieuwe gemeentehuis. En dat nieuwe gemeentehuis, dat staat natuurlijk in Bergambacht. Dat is helemaal klaar. Helemaal kant en klaar en zo. En 19 september bent u van harte welkom om als inwoner van de gemeente Krimperwaard een kijkje te gaan nemen naar alle hoekjes en gaatjes van het nieuwe gemeentekantoor en zo. Dus 19 september schrijf je me vast even lekker op in de agenda, dan komt dat helemaal dik voor elkaar. We hebben het een en ander opgezocht. En aan muziek natuurlijk. En we hebben dus 3, 2, 1. Nou, dat is nogal gemakkelijk. We houden het heel simpel en heel gemakkelijk vandaag. Hé, jongens van het huisorkest, jullie moeten nog een keer op vandaag. Dus wat dat betreft, geen probleem, hè. Dus straks is vakantie. Dus dan kan je lekker uitrusten, joh.

Ja, dat was Bente. En Bente die had het over 3, 2, 1. En dan kunnen we van start. En dan kunnen we van start. Ja, absoluut. Zo gaat dat dan. Ik kijk naar buiten en dan zie ik een hele hoop fietsen staan. En dat is precies de laatste keer voor de vakantie. Want volgens mij gaat volgende week de schoolvakantie ook in werking. Dus dat wil zeggen dat vandaag de laatste dag is van bijvoorbeeld de groep achters en zo. En die komen dan niet meer terug. Op school, hiernaast de studio en op al die andere basisscholen. Ja, en dan gaat er een heel nieuw tijdperk beginnen voor die jonge gasten. De meisjes en de jongens van groep 8. Dat worden namelijk de brugpiepers van het komend seizoen. En dat is toch altijd wel weer een grote stap voorwaarts, zeg maar, in het bestaan. En eventueel, de basis van een nieuwe carrière. Je weet het maar nooit hoe het allemaal gaat lopen en zo. Maar alvast veel succes en veel plezier. En dan zie je ze allemaal weer met grote schooltassen en rugzakken op de fiets vaak. En dan drie breed op een iets te smal fietspad. En dat soort zaken. Afijn, de effecten, die zullen wij weer meemaken. Wanneer gaan ze weer beginnen trouwens, de scholen? Eind augustus? Zoiets ergens, ja. Net na de braderietijdperk, zeg maar. Ja, dan kom je alvast eind augustus, begin september terecht. Hè. Dus afijn. Alvast succes en vooral die brugpiepers die eraan zitten te komen.

Ja, de wanderer van de jongens die nog steeds bezig zijn. En ze zijn al voorzien van grijze haren en van een hele hoop levenservaring en zo. Ze zijn allemaal 70 plus, die gasten van de status quo. Maar ze doen het nog, hè? Ze doen het nog, absoluut. Zeg, als je in Nederland werkt en je bent nog niet zo lang hier, dan ben je dus zogezegd, en dat kan, een arbeidsmigrant zijn en zo. En daarvoor is er een informatiepunt, Work in NL, oftewel, een mooi Nederlands woord, hè. Het werkcentrum in Gouda is dus de plaats van handeling en zo. En we hebben hier in de Krimpenerwaard ook diverse ondersteuningsmogelijkheden voor, als je dus vragen hebt over werk en over het vervolg van dat werk en het gevolg van dat werk. Ja, dan kan je dus terecht bijvoorbeeld bij een werkcentrum. En dat werkcentrum Midden-Holland, dat is in dit geval dus het werkcentrum in Gouda en zo. Daar krijg je gewoon terecht. Je kan dat ook via de digitale snelweg regelen en zo. Informatie op werkcentrummiddenhollands.nl en die informatie over ondersteuning en inloopmomenten voor de arbeidsmigranten vindt u ook op Work in NL. Workin.nl. Lekker. Al die NL'tjes, hè? Maar het is wel het feit. En het is ook best wel nuttig geworden en zo. Dus dan kan je dus meemaken hoe het er bij ons hier aan toe gaat. Als arbeidsmigrant zelfs. Want draai het eens om. Als wij dus voor langere tijd naar het buitenland zouden vertrekken en we gaan daar aan het werk en zo, dan kom je toch ook een hele hoop dingen tegen waarvan je zegt, hè? Doen ze dat hier zo? Nou, en zo is het ook bij de arbeidsmigranten die dus hier in Nederland komen. Dus dat is een ondersteuningje waard, zou ik haast willen zeggen. Zeg, wat wij gaan doen, dat is even beluisteren. Even, dat is de titel van een, ik weet niet of het een wedergeboorte is, maar de naam is wel Cadans. En vroeger, dat is al een tijd geleden dat wij Cadans konden beluisteren en zo. Ze hebben een nieuw werk gemaakt. Dus laten we zeggen Cadans versie 2, zeg maar. Maar het is wel inderdaad Cadans. En dus laten wij hem even horen. Het nieuwste werkje van hun.

0: zou zomaar kunnen dat dit een bewerkte versie is van een iets eerder uitgebracht nummer van Cadans. Ik weet niet, ergens komt dat nummer me bekend voor. Maar goed, het was even en hij is nu uitgebracht, dus het is toch recent. En ik denk dat het komt ook omdat de tekst redelijk actueel is. Van dat de wereld in brand staat en al dat soort zaken meer. Dus ja, het zou zomaar kunnen. Maar het was in ieder geval wel muziek van Cadans.
1: Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.
0: Inderdaad, zeker weten. En er zijn stemmen die zeggen van ja, dat is nog niet bepaald een ideale timing. Want in de zomermaanden en in de aanloop naar de vakanties, daar is de drukte al om wat betreft het aanvragen van nieuwe paspoorten en zo. En identiteitskaarten en rijbewijzen en dat soort zaken. Dan precies op dat tijdstip is de verhuizing. Dat is een conflict situatie, zeggen ze dan. Nou goed, we hopen maar dat alles goed afloopt. Maar feit is wel dat de dagen van het klantcontactcentrum in Stolwijk, die zijn wel geteld. Hè. Nog een beetje of anderhalf, twee en dan is het gebeurd met de koopman. Dan moet iedereen zich vervoegen in inderdaad Bergambacht. Dat zal toch een hele verandering zijn, zeg. Ook voor Stolwijk zelf. Want ja, er worden op jaarbasis toch best wel een hele hoop bezoekjes gebracht aan het klantcontactcentrum. En Dat vervalt dan, wat betreft de kern Stolwijk en zo. En trouwens, al die andere kantoren, daar wordt het ook een stuk rustiger. Want die staan dan ook bij deze dus verlaten en alleen dus ter plekke. Lekkerkerk, Bergambacht. Mm-hmm. Hebben we er nog meer? Stolwijk in Haastrecht? Nee. Maar goed, Dat staat ons dus allemaal te wachten. En daarom kan je dus op 23, 24 en 27 juli dus een gesloten deur vinden. Want dan is dat klantcontactcentrum gesloten. En in die drie dagen gaat men helemaal over van Stolwijk naar Bergambacht. Dus dat je dat even weet en zo. Dus alle aanvragen die gedaan zijn in Stolwijk tot die tijd, die kunnen dus vanaf 28 juli, zoals onze correspondent in Wattie Sveen al zei, dus opgehaald worden. De 28e. En we hebben het al gezegd. Ergens in september, de 19e volgens mij, is het open huis. En dan kunnen we met z'n allen gaan kijken van hoe dat nou eigenlijk precies allemaal eruit ziet. De binnenkant van het gemeentekantoor van onze gemeente Krimpenerwaard.

Ja, ja, hartstikke mooi, gezellig, Sing My Song. En dat was de Canadese formatie Glass Tiger, samen met Alan Doyle. Canadese formatie Glass Tiger, Canada, brand en dan rook naar Amerika. En dan de finale van het WK in de rook. Is dat wat? Zo. Moeder Natuur die heeft het wel ja, op haar heupen, zeg, wat betreft haar verrichting en zo. Want we gaan ervan uit dat dus die brand in Canada niet aangestoken is. Hè? Want dat kan spontaan gebeuren, onweersbuien en zo, dat soort zaken. En dan gaat de brand erin en zo. Maar die rook die gaat dan richting het stadion en dat hele grote plein waar dus heel veel mensen verwacht worden om op grote schermen dus die finale bij te wonen en zo. Maar ja, als er dan een mondkapjesbevel of advies wordt uitgevaardigd, dat is dan toch weer heel even wat apart. Maar ik zie nog geen voetballer met een mondkapje dus in het veld, hoor. Het zou hoe heet die, Messi, met een mondkapje? Ja, nee, het zal toch niet waar zijn, hè? We zullen het meemaken deze zondag, toch? Dan weten we het. En dan kunnen we dus ons gaan richten bijvoorbeeld op de Tour de France. Want ja, die is er ook, hè. Die is ook al meer dan halverwege, zo zachtjes aan. Maar als je op tv dan de beelden ziet, en dan hoor je ook in het nieuws dus al die branden die dus, en dat is ook zo hoor, in Frankrijk, maar het is zo'n immens groot land, dat daar waar er gefietst wordt, daar zie je daar helemaal niks van. Maar die andere beelden weer wel, van dat prachtige landschap en dat soort zaken, waar dus de heren en natuurlijk ook de volgers en zo van de Tour de France dus zich bewegen en zo. Mooie beelden hoor, prachtig allemaal, prachtig. Zullen we eens een beetje Frans gaan doen dan? Zullen we eens een beetje... Ja. Ah oui, monsieur.

0: Ja, mooi, mooi, mooi. En van Frankrijk gaan we naar Haastrecht. Kleine stap, en dat is zo gemaakt. Van den Berg, Gert van den Berg. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, vanuit een bewolkt Haastrecht.
0: Ja, ja, zo, dat is weer eens wat anders, hè?
1: Want ja, dat ben je niet begrepen.
0: De zonnepanelen die hebben vandaag misschien een dagje vrij, min of meer.
1: Ja, hè? Dus, zomervakantie.
0: Juist, nou, die hebben het wel te verduren gehad de afgelopen dagen, want ja, ze hebben in de overuren gezeten, zo is het in ieder geval. En vakantie is periode is aangebroken, maar nog net niet. Want meneer Van den Berg die heeft vandaag nog een uitzending te maken in het kader van al die informatie die dus tot ons komt via de infoshow, toch?
1: Ja, ja, en morgenochtend ook nog. Dus we hebben het een soort moment druk.
0: Een beetje een uitsmijter idee, Gert.
1: Ja, ja, voor de vakantie. Ja, ja, dat zou ik kunnen zeggen. Ja.
0: Kan nog net voor de vakantie, dus vandaar. Maar vertel eens, wat is vanmiddag te beleven bij RTW Krimpenerwaard?
1: Ja, nou, we bellen eens even met Rebecca van het Schapenschuurtje in Berkenwoude. Voor nog een beetje druk is met de toeristen die langs rijden. En misschien even wat bij haar komen drinken. Ja. We bellen ook met Sioke Colijn van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. Over zaailingen trekken in het Loetbos. We hebben de Chris Keuze. We praten met Rianne Wiesje-Coupier. Zij is van de egelopvang in Schoonhoven. Want ja, we zijn wel benieuwd of er veel dieren worden binnengebracht vanwege de hitte en zo. Ja. Daar gaan we even over praten. Ja. We praten met Matteo de Graaf. Hij is van Zwembad de Baan in Gouwerak. Hoe het daar gaat met zwembad, of het ook nog een beetje druk is. We hebben Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. We praten met Bas Koster, organist van de Hervormde Kerk in Haastrecht, over een orgelconcert van morgen. We praten ook nog even met de garnalenvisser Jan de Waard uit Lekkerkerk. Want zijn die granalen nou sneller te vangen? Zijn ze ook een beetje traag met het warme weer?
0: Heb jij het nou over garnalen? Volgens mij worden het kreeften, hoor. Hey.
1: Oh ja, kreeften. Ja, ik heb die granalen op.
0: Oh, ja, je hebt natuurlijk gisteren al lekker een portie granalen opgegeten.
1: Ja,
0: misschien
1: dat
0: is dat een beetje,
1: beetje
0: blijven hangen.
1: Ja, kreeften. Nee, dat is waar. En we hebben het over de kreeftenbar.
0: Juist.
1: Wat hij daarvan vindt.
0: Juist.
1: Nou ja, we begeren al toch met het weer. En Dirk, nou ja, dan zit het er weer een beetje op voor, voor deze vrijdag.
0: Ja, muziekje tussendoor enzovoort, toch?
1: Ja, wat zomers cd'tjes mee in mijn studio. Dus
0: uiteraard, uiteraard.
1: Dat komt wel goed.
0: Goed zo, fijn. Nou, dan weten we dat ook weer. Dus tussen 3 en 5 uur hebben wij weer van alles te beleven en zo. En dat bij de infoshow, bij meneer Van den Berg. En morgen ook nog weer. Wie zijn er morgen trouwens op dat, de politiek? Zijn die ook allemaal met vakantie? Of,
1: nee, politiek is allemaal met reces.
0: Ja.
1: We hebben wel Jan Verburg even de uitzending morgenochtend.
0: Ja.
1: En dat gaat over het afplaggen. Want er staan overal borden in de polder. Van,
0: het is
1: in plaats van loopka staat er sloopka. En nog meer van dat...
0: En het is om,
1: dus
0: het is om te janken? Of het is om te janken? Of het is om te huilen?
1: Ja, het is om te janken. Ja, ja, nee, dus, want ja, jij zei het van de week al. Het besluit is natuurlijk 10 jaar geleden genomen.
0: Ja.
1: Misschien hadden ze het in die tijd, in die 10 jaar, misschien iets anders moeten doen. Want het wordt één wildernis hier in de hele Krimpenerwaard, geloof ik. Want dat zei ik nog met Jan van Burghakken terug over. Ik zeg, nou, zien we straks nog wel koeien in de polder hier? Hij zei, ja, het zullen er niet zoveel meer zijn. Dat wordt bijna allemaal natuur.
0: Ja, ja. Ja.
1: Daar gaan we het over hebben.
0: Ja, daar gaan we het over hebben. Goed, nou, dat horen we dan morgen in ieder geval. En dat is dan tussen 9 en 12 uur in de Waard op de kaart. 592 volgens mij al zitten we.
1: Ja, dat heb je goed gezegd. Ja,
0: ja, dat komt omdat ik toevallig vorige week heb mogen presenteren. En toen, ja, dat getal heb ik nog even onthouden. Dus ja, het mag in de krant dat ik dat sowieso onthouden heb.
1: Ja, ik word toch wat ouder.
0: Ja, dus daarom en zo.
1: Ik word onthouden toch een beetje moeilijker.
0: Vandaar. Gert, vanmiddag horen we jou hier bij RTV Krimpenerwaard. En ik zou zeggen, veel succes alvast daarbij. En veel plezier.
1: Ja, jij nog een beetje te
0: vallen. Dankjewel. Hè? En tot horens.
1: Ja, we spreken elkaar.
0: Yo, oké. Prima. Helemaal goed. Jawel. Even de piano stellen. Stemmen, bedoel ik. Wat is nou het verschil tussen een garnaal en een kreeft? Hè? Nou, die kreeft die heeft 2 scharen en een garnaal niet. Dus, bijvoorbeeld. We gaan naar Bruce Hornsby trouwens. Kusje erop, zeggen we dan. Every little kiss. En het is een mooie. En het is van hem. Bruce Hornsby. Komt hij ook al uit Canada, volgens mij? Ja, volgens mij wel, ja. internationale toestanden.

0: luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenewaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
1: Dat is wel zo praktisch, ach, je zou hem wel even de schuif op doen, mensen. Zeg, het hospice in Krimpenewaard is inderdaad helemaal af. En zo. En zaterdag 1 augustus, dan kunt u een kennis maken met het interieur en hoe het eruit ziet en zo. In datzelfde hospice. En dat is op de zaterdag, de eerste dag van augustus, gepland op 11 uur tot 3 uur. En aan de Tussenlaan 13A is dat dus vlakbij de Kernberg Ambacht, gemeente Krimpenewaard. Zo, voor een bezoekje. Zeer de moeite waard. En ja, we hebben het de afgelopen tijd diverse keren dus ook via RTV Krimpenewaard langs laten komen. En dat er weer een goed doel bestemd was voor het hospice en zo. Kortom, en natuurlijk ook een heel comité wat daarmee aan de slag is geweest. Het heeft jaren geduurd eer dat het zover was. En nu is het inderdaad helemaal mooi afgerond en zo. En kan het gaan gebeuren. De functie van de hospice in Krimpenewaard. Dus het is maar dat je het even weet. 1 augustus aanstaande. Dan kunt u daar een kijkje gaan nemen. Helemaal gezellig. En er is weinig of geen parkeergelegenheid. Dus aangeraden wordt om met de fiets te komen of gewoon lopend. Ja, het is misschien ook wat. En zo. Dus, al dus.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

Ja, Wild at Heart. Het was een restant van voorraad nummers die nog nooit uitgebracht waren. En daar is nu een album van gemaakt. En we praten dan natuurlijk over de muziek van de heer Wild at Heart. Song Song Blue en dat soort zaken. Oh, daar hebben we trouwens een nieuwe versie van. Maar goed, Wild at Heart die was natuurlijk ook weer van de partij. Hè? We draaien hem wel meer. Lekker nummer. En een restant dus. Want hij kan zelf niet meer zo goed zingen vanwege gezondheidsproblemen en zo. Dus daarom is het maar mooi dat er nog wat in voorraad lag in de studio waar die opnames destijds gemaakt zijn. Het is alweer, 5 minuten voor. Het is, ik ruik hem al. De koffie, nou en of. Ja, en we gaan dat weer regelen. De uurwissel is aanstaande en zo. En straks zijn wij uiteraard weer present. Tenminste, we moeten onderweg struikelen. Maar dan zijn we weer present met deel 2 van deze vrijdagse aflevering op deze mooie 17e juli alweer. Hè. Morgen is het zaterdag en daarna is het weer tijd voor een Beautiful Sunday en zo. Dus dat zou zomaar kunnen en zo. Nou, daar is ook weer een nieuwe versie van uitgebracht. Dus die gaan we meemaken. Tot aan de nieuwslezer of lezeres. Hier bij SV Krimpermaat.

0: De programma's van RTV Krip in de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Grimpen aan de Lek en Petrol Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Nou, zeg dat wel, zeg dat wel. Ware liefde, dat is tegenwoordig een wonder. Dat is de vrije vertaling van True Love, That's a Wonder, van de Sandy Coast, heer Vermeulen en compagnie. Ja, en Vermeulen, die is helaas niet meer onder ons, de zanger van Sandy Coast. Dus ja, hebben trouwens destijds best wel een mooie gemaakt. Ook Capital Punishment, hè, dat is er ook eentje en zo. Dat is ook een hele mooie. Maar ja, goed, misschien, wie weet. En anders na de vakantie, want 12 augustus, dan starten we weer na de vakantie. Wat betreft ondergetekende met dit programma. Goedemorgen. Deel 2 is er nu nog even aan de hand. Dus we zijn er nog niet aan toe, hoor, aan de vakantie. Dat komt pas om 12 uur. Hè, toch? De gemeente Krimpenerwaard. Dat is wel een beetje opvallend. Ja, dat is opvallend. Er verhuizen meer mannen naar onze gemeente Krimpenerwaard dan dat er vertrekken. En weet je, met de vrouwen is het precies andersom. Dus er verhuizen minder vrouwen naar de gemeente dan er vertrekken. Hoe moet dat nou? Als we die lijn een tijdje langer doortrekken dan een paar dagen, dan weet ik niet, hoor, wat er allemaal gaat gebeuren tussen Lekijzer en Vlist. Maar het zijn wel gegevens. En die worden dus door bijvoorbeeld de CBS en allemaal verstrekt en zo. En zo zijn er tal van mooie onderwerpen die wij kunnen vermelden hier bij SFV Krimpenerwaard. Maar dit is wel opmerkelijk, hoor. Dat er meer mannen naar onze gemeente verhuizen dan dat er vertrekken en zo. Nou, we zullen het zien. We zullen het zien.

Nou, is goed om te horen, hè? I'll still love you. Altijd een mooi zinnetje. Als ze dat zeggen, dan ben je al over de helft, hè, zeggen we dan maar. Inderdaad. Je luistert naar RTV Krimpen de Waard. En ja, nog eventjes doorborduren op dat het verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de instroom in Krimpen de Waard. Dat er meer mannen naar de gemeente Krimpen de Waard verhuizen dan dat er vertrekken. Afgelopen jaar verhuizen dus 891 mannen binnen Nederland naar de Krimpen de Waard. Zo dan. Dat is nogal wat. En hoeveel vrouwen? Meer dan 800 mannen die de gemeente verlieten. Dus, dus dat is een saldo van 91. Dat kunnen we wel stellen. Maar weet je wat het zo leuk is? In Krimpen aan de IJssel, dat is de Krimpen de Waard, zeg maar. Daar is het precies andersom. Dus er is een zekere vorm van evenwicht. Een soortement effect van communicerende vaten of zo. Geen idee. Trouwens, de laatste stand wat betreft het inwoneraantal anno 2026. Circa, hè, want dat kan natuurlijk per dag veranderen. Dat weten we natuurlijk al. Maar 57.898 inwoners telt onze gemeente Krimpen de Waard. Ja, dat zijn toch best wel aardige getallen, dacht ik zo. Zullen wij eens een oudje draaien? Maar dan gelijk een nieuwe, want hij is opnieuw uitgebracht en opnieuw gezongen. Volgens mij komt deze zangeres ook alweer uit Canada, hoor. Ik weet het niet helemaal zeker, maar maakt niet uit. Het klinkt lekker. Daar gaat-ie.

Ja, dat was Jane McDonald en zo. Ja, in Nederland heb je heel veel meisjes en jongens die heten De Jong, bijvoorbeeld. Nou, in Amerika en in Canada, daar is het McDonald, is schering en inslag als achternaam en zo. Het was Jane dus met Honey Honey, Kiss Me, enzovoort, enzovoort. Helemaal mooi. 10:15 is het alweer. En ja, er is wat gaande bij de Algarabrug. Ja, ja, natuurlijk is daar wat gaande. Want binnenkort dan gaat die 4 weken dicht voor autoverkeer. Maar er zijn natuurlijk nog wel andere zaken die dus naast die brug dus plaatsgrijpen. Want er zijn volop mensen dus nu op dit moment in de weer met het realiseren van een omlegroute. Een tijdelijke brug naast de Algarabrug. En dan is het niet de Algarabrug in zijn geheel, maar alleen daar waar de beweegbare klep is en zo. Hè? Weet je, daar komt als het ware een pad langs te lopen. En ja, de doorvaart voor schepen, voor hoge schepen, die is gestremd. Want ja, de brug die kan niet op en neer. Dus die kan niet open of dicht. Dus dat is dan allemaal al bekendgemaakt in het maritieme gebeuren. Maar ja, die Algarabrug die krijgt dus een omleidingje alvast. En aanstaande maandag, dan is die al klaar. Dan gaan de fietsers en de scooters en zo, en de voetgangers, die gaan dan over die bypass en zo. Dus dat zijn dan de signalen die dus wijzen in de richting van hij gaat op slot. En het gaat dus echt gebeuren, die afsluiting en zo. 10 augustus hè, is volgens mij de datum, ja. Maar aan de onderkant van die brug, daar wordt ook al in de nachtelijke uren gewerkt. En volgende week is dat volgens mij ook alweer. Dan wordt hier een aantal keren gestremd. Maar dan is wel vanaf 10:00 tot 6:00 en zo. En dan is men in de gelegenheid om daar alvast werkzaamheden te verrichten. En dan, dan kan uiteindelijk in die 4 weken, dan kan het bovengedeelte van dat brugdek, wat daar is, wat dus totaal versleten is, dat weten we allemaal als we daar overheen rijden. Het is gewoon hobbel de bobbel en zo. Ja, dan wordt dat weggehaald en dan wordt dus de bovenkant dus gewoon beetgepakt en tot de orde geroepen van jongens, we moeten weer nodig aan het repareren gaan en zo. En dat gebeurt dan ook. Er komt ook nog nieuwe vloerbedekking over. En dus jongens en meisjes, dat komt dan weer helemaal goed. Maar een bittere pil, dat zal het zijn voor de auto's en de vrachtwagens. Want die moeten 4 weken, als ze het redden, en ik hoop korter, maar het kan ook net zo goed langer worden, tegenslag hè, enzovoort. Omrijden en nog eens omrijden en zo. Dus

Met het tijdsverschil, maar daar ja, ik zou zeggen, wel trusten daar, bijvoorbeeld. Goed, een idee. Ja, dat is toch best wel een idee. Want we hebben dan met z'n allen wel, ja, misschien wel een regenton of zoiets staan. Zodat we dus wat water hebben voor de plantjes. Dus als het droog is. Nou ja, het is nu droog, al langere tijd. En dat is nog niet voorbij. Ook dat is misschien wel een feit. Ik weet niet of Gerard van der Stel zich nog meldt. Maar die zou dat misschien wel kunnen bevestigen. En onder je huis vaak zijn van die kruipruimtes en zo. En we hebben in de polder, zie je vaak, mestopslag in zo'n grote plastic huls. Zo'n zak als het ware. En als je zo'n zak nou projecteert onder je huis en je vult hem dan met water, als het veel regent, dan heb je dus een liggende regenton onder je huis. En dan kan je dus met een op zonne-energie aangedreven pompje, kan je dus in de zomer jouw watervoorraad aanspreken. Of misschien wel jouw toilet mee doorspoelen en dat soort zaken. Dat zou toch wel, hè? Dat is toch wel geinig eigenlijk en zo. Goed, het heeft niet zoveel gescheeld, want wij hebben hier in de gemeente Krimpenerwaard dus een nieuw gemeentekantoor. Maar het heeft niet zoveel gescheeld of het gemeentekantoor in Krimpen aan de IJssel bij onze buren, die was in rook opgegaan. Ja, ja. Men was daar bezig met het verwijderen van onkruid. En dat doen ze dan middels een vlammetje. Gasfles en zo. U kent dat wel, zo'n brander en zo. En als het dan een beetje link wordt en dichtbij bijvoorbeeld een object wat dus vlam kan vatten, ja, dan kan het zo zijn dat door de warmte en door het weer en de droogte, dus die vlam dus spontaan overschiet naar dus een niet bedoeld object. En dat was eigenlijk aan de hand. Het is er goed afgelopen, daar niet van. Maar het zou hier toch gebeuren, jongens. Een nieuw gemeentekantoor in Krimpenerwaard en een afgebrand gemeentekantoor in Krimpen aan de IJssel. Ja, zou zomaar gekund hebben. Het is goed afgelopen, hè? Gelukkig, hè? Gelukkig. We doen nog even wat kolen op het vuur. Want we hebben het over een barbecue. Oh ja? Ja, toevallig wel.

Zo, gezelligheid kent geen tijd. Barbecue tijd en zo, ja. Er is trouwens ook groente en andere zaken die op de barbecue hoort. Het hoeft niet speciaal vlees te zijn. Hè. Dus je kan breed uitwerken, als het ware. Maar ja, goed, de barbecue die zal weer merkbaar aangaan. Want ja, de luchtjes die eruit komen, die verspreiden zich. En dat ruik jij dan wel weer. Ja, er is een denkwijze ontstaan in Krimpenerwaard. Want ja, het bedrijfsleven en ook sommige projecten vanuit de gemeente Krimpenerwaard, die lopen vertraging, dan wel stagnatie op, omdat er geen energie beschikbaar is. En dan praten we dus natuurlijk over stroom. Gewoon stroom. Ja, het klinkt zo normaal. Hè? Ik bedoel, schakelaartje om en je ziet een lampje branden en zo. Dat is zo automatisch. Maar dat is helemaal niet zo automatisch. Want het verhaal erachter, dat is dus dat er nu dus een wachtlijst ontstaat van aansluitmogelijkheden voor nieuwe, dan wel verzwaarde aansluitingen op het elektriciteitsgebied. Dus er is een reactie ontstaan. En die reactie, dat is een denkwijze richting een miniatuur kerncentrale. In Krimpenerwaard. Dus het is op zich een gegeven. Want vorige week had ik een paar gasten in de studio. En een van die gasten, de heer Oudshoren, die zegt ook... Ja, kerncentrales die zijn er in tegenwoordig in alle soorten en maten feitelijk en zo. Want bepaalde schepen die worden al heel kleinschalig aangedreven met zo'n centrale en zo. En dat is ook een energiebron. Ja, zonder uitstoot, met reststoffen en zo. Dus ja, het zou best eens in de wat verdere toekomst een verhaal kunnen worden die dus een discussie mogelijk maakt en denkwijze dus in de praktijk gaat brengen. Hè? In Krimpenerwaard. Kan je je voorstellen, waar zou hem neerzetten? Vlakbij Krimp aan de IJssel? Ja, want daar zijn al die elektriciteitsmasten en zo al aanwezig en zo. Dus ja, wie weet, we zullen het zien. We houden het uiteraard in de gaten, want het is op zich een heel interessant gegeven natuurlijk. Hè? We gaan naar een feestzaal. Samen met BZN. Oh jongens.

Ja, ja, Wolsing Maria. Dat was de formatie BZN en die waren vroeger nog wel eens paraat. Ja, ze bestaan niet meer, maar BZN was vroeger nog wel eens paraat in een hele ja, grote feestzaal in Brabant. In Nieuw-Kuik volgens mij, de Ster. Klopt dat? Ja, dat klopt. Daar gingen ook heel veel mensen hier vandaan toen naartoe en zo. Maar dat waren lang vervlogen tijden, hè? Maar goed, we hadden nog eventjes een memory-puntje in die richting. En dat met Wolsing Maria van BZN. Er is een tentoonstelling in het Zilvermuseum, een van de vele. Dit keer is er eentje die aandacht besteedt aan de werkstukken en de resultaten van zeg maar examenstukken, zeg maar, van 40 studenten die afgestudeerd zijn aan zeg maar de Zilvervakschool en zo. En die hebben dus allemaal sieraden gemaakt en zo. Want ja, dat is dus de opleiding en zo. En de resultaten daarvan, die zijn dus te zien tot 13 december aanstaande. Dus het jaar uit. Dus als het nog eens een keer een wat mindere dag is wat betreft het weer, dan kan je dus misschien wel eens een bezoekje gaan brengen aan het Zilvermuseum in Schoonhoven, lekker dichtbij. En zeer de moeite waard, want die 40 studenten die hebben nogal wat teweeggebracht wat betreft hoe mooi zijn die dingen. Ze zijn prachtig. Een van die dingen heb ik hier op een foto. Goh, hoe kom je erbij? Het idee alleen al. Zo mooi. Is prachtig. Allemaal goed. Tot 13 december dus kun je terecht. Tijdens de openingsuren van het Zilvermuseum. En er is daar nog veel meer te doen. Er is aandacht voor workshops, voor de jeugd, de kinderen. Allemaal in het teken van de vakantie. Hè? Want die staat vandaag op het punt van beginnen. Hè? En zo. Hè? Dus wat dat betreft is het helemaal mooi. Eens kijken wat wij mee gaan maken. Willen wij nog wat? Of willen we niet? Ja, natuurlijk willen wij wat. Zeker weten. Dus wij gaan eens even kijken hoe het zit in Alabama.

Sweet Home Alabama. En het is toch wel een hele memorabele gouden ouwe. Want de hele formatie Lynyrd Skynyrd, die is destijds verongelukt en zo. Die bestaan dus niet meer. Dus dramatisch, dat wel. Maar dit was een van de herinneringen die daartoe oproept en zo. Lynyrd Skynyrd was dat. De politie die zoekt getuigen van een voorval wat dus afgelopen maandag, de 13 juli, is gebeurd in de Hoofdstraat in Bergambacht. En bij het Eetcafé Het Centrum heeft zich dat afgespeeld. Een inbraak. Twee heren, die dus overigens niet voorzien waren van capuchons, van hoodies en dat soort zaken, zelfs dat niet, zijn op camera en zo. Dus wat dat betreft kan een mooie hulp zijn om dus achter de identiteit van de twee heren dus te komen en zo. En er was er ook eentje bij, die had zelfs nog niet eens handschoenen aan. Dus vingerafdrukken en zo is dat. Dus dat. Maar desalniettemin is er eventueel toch wel een onbekend geldbedrag meegenomen. En ze zijn redelijk atletisch, want ze zijn het dak opgeklommen en via een raam naar binnen gegaan in dat dak en zo. En toen zijn ze dus naar het kantoor gegaan, middels het intrappen van een deur die op slot staat en zo. En daar zijn ze dus op zoek gegaan naar alleen geld. Dus niet naar andere spullen, alleen geld. Typisch en zo. Dus als je wat weet, het is gebeurd 13 juli. En wanneer het alarm ging af, dus wat dat betreft zijn er allerlei belletjes gaan rinkelen. Maar desalniettemin zijn de twee daders wel weten te ontkomen. Die zijn ontsnapt in een zijstraatje en zo. En misschien wel met verder vervoer verder gegaan. Nou, als het dus toevallig wat opgevallen is en in die richting, graag melden bij 0900 8844, of het kan ook anoniem 0800 7000 en zo. Dus ja, dus dat wil zeggen dat er weer inbrekers op pad zijn. Ja, het is vakantietijd, dan heb je dat wel meer, hè? Maar ook hier in de omgeving. Zorg dat als je weggaat, ook al is het maar even, dat je de zaken goed afsluit en zo. Want het is toch wel belangrijk en zo. En voor je het weet, hè, op klaarlichte dag, maakt niet uit. Hè, tegenwoordig schijnt zo te zijn en zo. Dus helemaal fijn. Nou. Mooi. Dat gezegd hebbende kunnen wij weer door met een muzikale ondersteuning. En ik ben toch van plan om een extra bakje koffie te gaan scoren. Lijkt me wel een mooi verhaal en zo. Ja. Hier is de Just Adam Band. Ook een vreemde naam voor mij. Een nieuwe naam ook. Maar het is een coverversie van Your Love.

Ja, I don't wanna you lose your love. De Jess Adam Band. Klaar? Ja, ze zijn klaar. He, juist, mooi. Leuk om hem er even bij te horen en te halen en zo. Dus het is al een ouder nummer, alleen ik weet de originele niet uit mijn hoofd. Maar ja, je kan niet alles weten, hè. Eén ding tegelijk en zo, dus helemaal fraai. Zeg, water, ja, uit de kraan. In deze tijd van droogte denk je al gauw van, ja, hoe zit het dan met ons water wat uit de kraan komt? Nou, dat is wel best wel een redelijk zorgelijke situatie, alhoewel er geen paniek is hoor, helemaal niet. Er is nog water genoeg, maar er zijn wel ontwikkelingen aan de gang richting een watertekort, uiteindelijk. Want ja, er zijn zoveel huizen en wooneenheden in aanbouw in de nabije toekomst, in het Groene Hart, dat er dus heel veel extra water nodig is en zo. Ja, en dan zijn er dus mooie getalletjes, want dat is altijd leuk om dus die getalletjes eens even boven water te halen in deze tijd van het jaar. Maar feitelijk is het wel dus zo dat er met name de gemeente hier, de gemeente Krimperwaard, dus wel ja, zorgen zijn over de nieuwste ontwikkelingen. En dat is namelijk het aanleggen en het realiseren van een nieuwe waterwinput. Want ja, er wordt leidingwater gefabriceerd vanuit... zeg maar het grondwatersysteem. Dus dat water wordt opgepompt. En ja, als je water oppompt, dan gaat er aan de bovenkant misschien wel het een en ander gebeuren wat betreft inzakken en zo. En dat is de zorg die dus in Polder de Hoek dus speelt. En want daar heeft de watermaatschappij Oase dus ja, zeg maar het oog laten vallen op een goede gelegenheid om daar een waterwinput te maken en zo. Nou ja, de gemeente Krimperwaard heeft gevraagd, en dat is ook gebeurd, het is unaniem besloten, om dus... opnieuw te gaan onderzoeken wat een andere mogelijkheid is om dus te komen tot extra waterwinning. Dus we wachten dat stilletjes af en zo. Maar ja, als je ziet een heel rijtje van die getallen, dat je dus zegt van jongen, waar moet dat water allemaal vandaan komen en zo, hè? Want dat is er gewoon en zo. Maar er is ook een campagne gestart om wat zuinig aan te doen met water en zo. En dan kan je dus al, zeg maar, als je dus met z'n allen in ons land 0,4 liter per persoon bespaart, dan, wat is nou 0,4 liter? Ja, wat minder, lang de kraan open te laten staan bij het afspoelen van, of tanden poetsen, of douchen en zo. Dan kan je met 0,4 liter al in landelijk beeld 7.250.000 liter water besparen. Dat is toch, hè? Ja, dat zijn onwaarschijnlijke getallen en zo. Maar dat zijn allemaal van die automatische dingetjes die dus zijn. Weet je wat wij gaan doen? We gaan eens even kijken hoe het is aan het strand en zo. Met Ria Valk, ja!

0: is vrijdag. Adrie Oudenes, RTV Krimpene Waard.
1: Inderdaad, inderdaad, het is vrijdag. Dus hey Flip, Fluitketel is ook weer present. Hartstikke mooi. Het is alweer bijna de uurwissel. Over een minuutje of zeven. Dan is het alweer tijd voor het wereldnieuws en de boodschappen en zo. En alles. Dus, ja, en op SV Knipperwaard bewegende beelden zie je... en dat is altijd leuk hoor, in de zomer. Als iedereen zo'n beetje op vakantie is en gewoon even pauze houdt, zeg maar. Dan is er tijd om eens wat interessante reportages te laten zien uit het verleden en zo. En er is nu op dit moment, as we speak, een pracht van een reportage aan de hand wat betreft de wisseling van de wieken van de molen. Op het drielandenpunt tussen Haastrecht, Vlist en Stolwijk en zo. Weet je, die molen dus, ja. Ja, dat is een hele mooie reportage geworden. En die wordt in de herhaling gezet. En regelmatig te zien deze week hier bij SV Krimpenerwaard. Ik zou zeggen, ga maar eens kijken. Dat is heel mooi hoor. Ja, dat is een prachtige reportage geworden. Hè? Leuk. Al die activiteiten van de tv-jongens en meisjes van RTV Krimpenerwaard en zo. En als je wat bewaart, ja, dan heb je wat, hè. Dan kan je nog eens wat laten zien uit het archief en zo. Dus...

This is our summer. Dat kan je wel zeggen, ja. Iedereen heeft zo zijn eigen zomer en zo. En dat is alleen maar mooi, hè? Dat is alleen maar mooi. Zeker wel. Goed. Er wordt gedacht aan verhuizen en een nieuwe naam voor het Streekmuseum en zo. Ja. Ja. Dat zou zomaar kunnen, maar waar ze nu zitten, ja, dat is op zich wel een heel mooi gebouw en zo en alles. Maar misschien willen ze een beetje groter worden. Misschien willen ze een beetje, ja, zeg maar, meer centraal in het in Krimpende Waard zich gaan manifesteren. Omdat het tenslotte wel, nu nog de naam Streekmuseum Krimpende Waard. Maar ja, wie weet wat daar allemaal uit zou kunnen komen en zo. Geen idee en zo. Wij gaan eventjes terug naar de zon en zo. Want ja, daar zijn liedjes van gemaakt. En die liedjes refereren dus. Het was een bewolkte dag. En dan gaan ze weer terug naar de zon. Als het de dag daarop weer zonnig weer is. Nou, dat kunnen wij zo ongeveer hier ook verwachten. We gaan dat doen tot aan de uurwissel. En dan zijn we straks weer terug bij deel 3. Hier bij SCV Krimpende Waard.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, ja, het nieuws uit de, niet de eerste, maar uit de tweede hand. Secondhand nieuws en zo. Dat was er eentje van Fleetwood Mac als uuropener van het laatste uurtje van deze programma. Programma-indeling van RTV Krimpenerwaard. En dat deze mooie vrijdag, 17 juli. Is dat wat? We gaan eens even naar buiten kijken voordat... het lijkt erop dat er toch een beetje winst is te boeken van de zon. Dus hij komt er wel door, maar twijfelachtig en zo. Dus het is weer eens wat anders. Een overwegend grijze dag. Maar de temperaturen die zijn wel prettig. 22 graden op dit moment hier in onze omgeving. Dat is toch een hele mooie temperatuur om van alles en nog wat te ondernemen. Zullen wij eens gaan kijken straks naar wat er te doen is in het weekend? Want er is nog genoeg te doen, dacht ik zo. We gaan eerst eventjes naar Zuid-Afrika. Daar is namelijk een muziekmakende huisarts. En zijn naam is Dr. Victor. En die heeft destijds een cover gemaakt van een heel leuk liedje. Pretty Belinda, weet je nog wel? Ja, weet je dat? Ja, tuurlijk wel. Weten we dat.

Nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar er gaat iets even niet goed en zo. Maar de Summer Wine, die staat op de rol voor na de Pretty Belinda. Maar die was alvast aan het voordringen gegaan. Weet je wat wij gaan doen? We gaan eens even kijken of die Pretty Belinda in de... Ja, of die er nog is. Ik denk het wel. Ja hoor, ja.

0: Ja, ja, die Pretty Belinda toch, hè? Het was een heel Chris Andrews, klopt dat? Ja, dat klopt. Wat ook klopt is de dubbele tijdmelding die wij nu meemaken. Het is namelijk 11 over 11 en dat is mooi om even te vertellen, zomaar. Pretty Belinda dus van Dr. Victor en zijn band. Ja, in zijn vrije tijd maakt hij muziek en voor de rest heeft hij spreekuur. Het is een huisarts, dus wat dat betreft. Hè? Helemaal goed. Zeg, over muziek gesproken. In Oudewater, daar is de hele zomer door. Ja, dat is, ja, dat ligt helemaal niet. Trouwens, ben je er wel eens geweest in Oudewater? Mooi stadje, hè? Ja, leuk. Veel oude gebouwen en alles. Helemaal prachtig. Een bezoekje zeer waard. En dan hoeft er nog niet eens muziek te zijn. Maar toevallig is er deze weekenden in deze zomer wel muziek en zo. Vanavond al, vanaf 9 tot 11 uur is er een optreden van de Ouderwaterse band The Clan en zo. Dat komt me ook zo bekend voor, hè, van de tijd. Ze spelen vooral covers van muziek uit de 60 en de 70 jaren. Ah, daar kennen we ze natuurlijk van. Onder het genot van een hapje en een drankje dus op een van de terrassen op de Marktse ben je van harte welkom vanavond om te genieten van muziek. Dat kan ook morgen. En dan zijn de Outlaws ook al uit Oudewater present op het podium. Op de muziektent, op de markt in Oudewater en zo. En zij hebben ook popmuziek uit de jaren 60. Dus het is gewoon een reunie van vroeger en zo, muzikaal gesproken. Hartstikke mooi. De Outlaws die zijn dus een band van gebruiken. En oké. Van geelbuiken staat hier. Dat is wat anders natuurlijk. Betekent dat ze dus een standplaats Oudewater hebben en zo. Dus dat wordt weer een ouderwets gezellige avond. Als ik het zo mag lezen en zo. En zondag, dan is het alweer tijd voor muziek daar in Oudewater. Om 8:30 tot 11:00 kan je terecht voor de formatie Messed Up en zo. Dat is een rock coverband die veel bekende nummers ook speelt en zo. Dus herken voor een ieder, swingend en ook nog met een rock randje. Maar allemaal rock met CK, hè? Dus wat dat betreft. Dus toegang, helemaal vrij, helemaal gratis en zo. Dus misschien een tipje. Misschien een tipje om dus dat eens even te laten. Hé? Zijn ze er nu eindelijk? Ja hoor. Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood.
1: My summer wine,
0: ja.
1: Is really made from all.
0: Witte wijn moet je koelen, hè? En rode wijn niet, hè? Toch? Zo zat het toch? Met wijn. Summer wine.

0: Ja, daar gaan ze dan, hoor. Die twee saampjes en zo. Hazelwood en Sinatra. Nancy en Lee, hè? Dus toevallig met een glaasje gezellig summer wine. Op het terrasje zo, bij een vissershaventje en zo. S'avonds een beetje zonsondergang er ook nog bij. Kortom, een prachtig recept voor een mooie, zwoele zomeravond. In Krimp aan de IJssel of zo, of Krimp aan de Lek. Ja, misschien. Zou zomaar kunnen. Dus wat dat betreft, we gaan even naar Gouda. Dat wil zeggen naar het Houtmanplantsoen. Want daar is elke zondagmiddag is daar muziek. En deze zondagmiddag, en dan praten we over de 19e juli... dan is er muziek in een tributeband. En die tributeband besteedt muziek aan de Roanese. Dus dat belooft volgens mij best wel wat gezelligheid in petto te hebben en zo. En de band die heet geen Roanese, maar gewoon Douwenhezen en zo. Dus nou, gewoon mooi. We hebben hier de zanger trouwens van Roanese. En die heeft ooit een project gedaan samen met, ja, zeg maar, Herberg de Troost. En zo. Ja, Herberg de Troost. Dat is ook een hele mooie aparte naam voor een muziekgezelschap. Maar het, volgens mij is het gebleven bij een project in een studio en zo. Maar het is wel een mooi project geweest en zo. Dus wat zegt hij? Wat zegt hij?
1: Jij zei niks toen je naar buiten liep. Sprak geen enkel woord. Keek niet om als iemand.

0: Ja.
1: Aardbeienblond.
0: Zo heette dat nummer. Van Herberg de Troost en zo. Leuk, hè? Maar ja, het is eigenlijk Rowenaise. En vandaar ook dat we hem even lieten horen. Vast om in de sfeer te komen van het optreden van Douwenaise in het Houtpanplezoen aanstaande zondag tussen 2:30 en 4:30. Wordt er nog gesprongen dit weekend? Ik bedoel, de zomersport der zomersporten. Polstok Vesperingen. Hè? Ja, er wordt wel gesprongen, maar niet hier in de buurt. Nou ja, niet in de buurt. Ja, toch eigenlijk wel. In Zegveld, daar kan je terecht als je als liefhebber van de polstok verspringsport dus het zaakje wil aanschouwen en zo.

0: zo. Tot aan, ja, zeg maar, tot het donker wordt, zo'n beetje. Zo ongeveer. Maar dat is niet alles, want ja, luister, we hebben natuurlijk nog meer op ons kerststok. Want, yo.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, en ik hoop ook dat het prachtig weer wordt, want dat zou prachtig zijn daar in de Vlist en zo. En ja, joh, jongens, alle camera's en zo, oh, landelijke bekendheid voor Vlist. Jongen, jongen, jongen. Gezellig, het belooft wat, het belooft wat. De Nederlandse kampioenschappen, hè? Ja, ja.

Ja, no time for the tango. Ja, ze zeggen toch, it takes two to tango. Dat zeggen ze toch? Of heeft dat daar niks mee te maken? Nee, dat is weer helemaal wat anders. Maar het was wel de formatie Snoopy. Terug in de tijd gingen wij daarmee. Ja, mooi hè, eigenlijk. Goed, het is alweer bijna 11:30. En het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waadse laat weten dat er wel zorgen zijn om de situatie rondom het zoete oppervlaktewater. Want het is namelijk zo dat er is een dreigende verzilting en zo. Maar dat is eigenlijk altijd al. Maar er is voorlopig nog genoeg aanbod vanuit de rivieren om zoet water in te laten en het zoetwaterdoorgangssysteem door de Krimpende Waad te laten functioneren. Dat is belangrijk, want dat water wordt in de lek ingelaten en dan gaat dat via gaat dat naar Gouderak. En bij Gouderak wordt het dus weer in de Hollandse IJssel gepompt, datzelfde water. En dat is dan weer om een barrière te creëren voor het oprukkende zilte water en zo. Want ja, dat water wordt uit de Hollandse IJssel weer gebruikt voor bijvoorbeeld de kwekerijen in Boskoop, ik noem maar wat, en andere bedrijven. Die dus best wel te maken hebben met dus het gebruik van water en zo. En dat is dat is toch wel belangrijk om te weten dat dus er nog wel zorgen zijn en alles wordt in de gaten gehouden, maar voorlopig is er nog geen reden van...

Aniek en zo. Dus we zullen eens even kijken. Ik was eigenlijk op zoek naar iets heel leuks. En dat is wel leuk. En die heb ik inderdaad nu gevonden. Jawel. En het is muziek uit een land die op de tweede plaats staat van vakantiebestemmingen. Nummer 1 is nog steeds Frankrijk. En nummer 2 is toevallig wel Duitsland en zo. En dat is dan toch wel een dingetje en zo. Hè? En in Duitsland worden ook wel een keertje feestjes gebouwd, hoor. Hey. Ik dacht het wel. Het gaat over de zomer. En de zomer in de stad is een optreden van het orkest. En hij zelf natuurlijk ook. Wolfgang Petri.

0: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, nog wel een half uurtje en dan is het weer voorbij. Dan gaan we op vakantie. Helemaal mooi. Zeg, in augustus, ja, dan is er ook nog weer van alles te beleven. Voor de eerste, de beste zondag in augustus kan je terecht in het Springerpark. Met de tributeband van de Rolling Stones, Undercover. Ja, die is bekend hier in de streek. De drummer. Even leuke informatie vanuit de zijkant. Maar de drummer van de band die komt uit Amersfoort. Dus die hoeft niet ver te reizen om naar het Springerpark in Schoonhoven te gaan. Dus dat is zo gepiept en zo. Het gebeurt allemaal tussen 3 en 5 uur. Jawel, in het Springerpark in Schoonhoven. En we hebben met z'n allen uiteraard mooi weer besteld. Hey, hoe zit dat, Flip? Beetje laat, jongen. Maar we hebben natuurlijk mooi weer besteld. En de toegang is helemaal gratis en zo. Dus ja, je hoeft je echt niet te vervelen. Je kan erop uit. Gewoon lekker er tussendoor en zo. Voor de thuisblijvers of degene die al net terug zijn van vakantie, is dat misschien wel een ideaal moment om elkaar weer eens een keer te ontmoeten. Bijvoorbeeld in het Springerpark en zo.

0: Ja, de dromendans nog weer eens een keertje. Mooi, mooi.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
0: En dan ja. Ja, wat is de zomerbruin? Ik kan net zeggen, waar zat Nico en Simon? Nou, die is alweer weg. Gaat gezellig hier. Lekker hoor. Maar dit is de Madden Arena. Oftewel, die arena van...

Ja, hoe zal het aflopen? Zou het zijn met of zonder mondkapjes daar in het sportveld... waar de finale gespeeld wordt tussen Argentinië en Spanje en zo. Dus ben benieuwd. Maar het is wel de moeite waard eventueel om te kijken en zo. En dan maar hopen dat er ook nog een beetje gevoetbald wordt. En, soms twijfel je daar wel eens aan hè, bij dit soort wedstrijden. Want de belangen zijn zo groot en zo. Dus. Maar ja, hoe zit het met die rookpluim die dus van de bosbranden uit Canada overwaaien naar dat voetbalstadion? Het zou zomaar kunnen dat, er is een advies uitgevaardigd door de overheid al daar. Mondkapjes. Vreemd, hè, allemaal. Maar goed, het zijn zo die ontwikkelingen. Dus misschien in het ergste geval. Wat zou er gebeuren als het gewoon niet haalbaar was om te gaan spelen in die vervuilde lucht van die bosbrand? Zou het dan uitgesteld worden of zo? Dat is maar even goed in de gaten houden dan, hè, denk ik zo. Goed, 1 augustus. Voor je het weet is het alweer zover. Dan is het project Zomer aan de Overkant gaande. En dat is op het terrein van Goud Asfalt. Dat is gezellig samen zijn, een natje en een droogje en zo. Met van alles te doen. En marktkramen van lokale makers staat hier. En lekker eten, koude drankjes en heerlijk terras en zo. En dan wordt het allemaal wel, als het mooi weer is en lekker warm weer... dan wordt het alsnog gezelliger en zo. En afsluitend is er binnen in de theaterbakkerij op de 1 augustus... vanaf, 8:30 geloof ik... een optreden van de Golden Boys. En dat zijn die gasten die voor de vuist wegspelen... maar wel ontzettend goed voor de vuist wegspelen. En dat doen ze dan via een gratis concert op de 1 augustus. En meestal op de zondagmiddag, maar nu is een keertje... de theaterbakkerij dus. Dat je dat ook even weet en zo. Kortom, er is al met al opgeteld in de zomermaanden... in Krimpermaat en omgeving best wel wat te doen en zo. Zodat je daar gewoon niet ver voor hoeft onderweg te zijn en zo. En dat komt dan weer mooi uit met al die werkzaamheden en afsluitingen en zo. Dus dat is allemaal prachtig zo. Zeg, zullen we eens even zachtjes aan gaan doen? Kalm aan. Ja, op zijn tijd is dat ook wel eens handig om eens een lekker rustig muziekje te laten draaien. En dat gaan we dus niet doen, zeg maar. En wat voor muziekje? Oh, extreme and more than words.

Meer dan woorden. Ja, extreem was dat. Je weet het weer in Pennewaard. Ja. Mooi. Het is alweer 11:45 geweest. We zijn dus aan het laatste kwartiertje begonnen. Deze laatste uitzending voor de vakantie wat mij betreft. En voor deze hele week wat het programma betreft. Dus. Maar er zijn nog genoeg activiteiten. Volgende week, hè? Volgende week is het 25 juli. En Gert van den Berg die zal daar in de infoshow ook al aandacht aan besteden. Maar het is wel een interessant gegeven. Want de NVWK Krimperwaard die is druk in de weer met... Ja, normaal gesproken met het bewaken van bijvoorbeeld orchideeën en andere plantensoorten en vogels en alles. Maar nu gaan ze er een paar slopen. Ja, gewoon slopen. Ja, hoe zit dat dan? Nou, de reuzenbalsemien, dat is op zich wel een hele mooie plant. Maar oh, hij woekert zo ontzettend. Hij zit andere bloemetjes en plantjes zwaar in de weg en zo. En dat willen ze bij de NVWK een beetje indammen. En dus gaan ze op gezette tijd, en dat is dus nu ook weer op de 25 juli van 9 tot 4 uur, gaan ze dus de zogenaamde zaailingen van de balsemien, van de reuzenbalsemien, die gaan ze dus uit de grond halen. Zodat ze niet verder kunnen groeien en zo. En gewoon, uit de markt halen. Ja, zodat dus het evenwicht zo'n beetje dus, bewaard blijft. En zodat er niet de reuzenbalsemien dus de overheid gaat krijgen. Het gebeurt allemaal in het Loetbos, vlakbij de Loet en zo. En het verzamelen, dat kan bij het bezoekerscentrum. Ja, bij de Hendrikshoeve. Hoe is het daar trouwens mee? Dat zou toch een nieuwe bestemming krijgen en zo? Nou ja, zullen we ook wel eens een keer achteraan gaan. Na de vakantie bijvoorbeeld. He? Bijvoorbeeld, ja. Maar je kan je aanmelden. En als je dat doet, dan kan dat bij jkolijn@gmail.com. En dat is Joke. Zij is nauw verbonden met de NVWK Krimperwaard, dus vandaar. Maar je moet wel je eigen catering meenemen en zo. Dus je pakje brood en wat iets meer zijn. Want daar dat moet je even zelf doen. Dus. Maar neem niet weg dat je een mooie dag buiten kan beleven op de 25 juli aanstaande. Dus de zaailingen van de reuzenbalsemien gewoon tot de eeuwige jachtvelden promoveren. Dat is misschien wel het mooie. We gaan even naar Australië, want daar wordt ook muziek gemaakt, jongens, in Australië. Oh, ja. En de muziekinstrumenten die daar spelen, die spelen eigenlijk nergens ter wereld. Maar bij de Aboriginals, daar hebben ze dat. Luister maar eens, daar komt het hoor.

Ja. Dat was de titel van het werkje wat wij zojuist lieten horen en zo. Mooi. Wij zijn toegekomen aan het eind van deze uitzending. Eerst nog even wat vertellen, want zaterdag de 22 augustus... dan is het weer tijd voor de Braderie te Stolwijk. Ja, dat seizoen begint ook weer op gang te komen. Het Braderie-seizoen en zo. En dat is de zaterdag daarop, zaterdag de 29 augustus... is het weer tijd voor de Braderie in Bergambacht en zo. Ja. En een paar dagen later is er ook nog tijd voor het midzomerfeest in Lekkerkerk. Dat gaat trouwens op een heel andere manier dan voorgaande jaren. Het is nu namelijk een betaald festivalletje op de dijk bij het Veerhuis in Lekkerkerk. En het is ook 18 jaar en ouder en zo. Dus... Maar daar horen wij te zijn de tijd nog wel meer van, denk ik zo. Dat midzomerfeest. Maar ik wil maar even zeggen dat er is altijd wel wat te doen in de streek. En als het hier niet is, dan is het wel een paar straatjes verderop en zo. Dus allemaal mooi. De mensen, dankjewel voor het luisteren. En ja, we gaan even met vakantie. 12 augustus is mijn eerste datum weer die gepland staat voor dit programma. Goedemorgen vanuit de Krimpermaat. Maandag, dan is Hans de Jong voor 5 achtereenvolgende weken dus beschikbaar om de maandag te verzorgen. En dinsdag is dan de Jos en dan woensdag en vrijdag. Ja, dan zou het wel eens non-stop kunnen zijn op een paar data na. Als Ilja Bakker tijd heeft, dan springt zij in. Ik zou zeggen, laat u gewoon verrassen. En donderdag dan blijft de zaak ook volgens mij vrij normaal functioneren. Met Gerrit en Nico, of allebei, of een van de twee. Of nou ja, zie maar of zo. Ik bedoel, het komt helemaal goed. En anders is er gewoon lekker die prachtige muziekmachine die altijd aanwezig is bij RTV Krimpermaat. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. Fijne vakantie voor degenen die gaan. Of nog plannen aan het maken zijn. Ja, hoi.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende twee uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef hem rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten, precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor long-haired country girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij. De man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op Decolores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op een 25e studioalbum, Foreign Tongues, laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met 7 bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learned to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

0: is Crossroads met de act van de maand.
1: Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lanen kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

Captain Gumbo is al sinds 1987 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap. Ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit. Wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte. Tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain Gumbo.

Nog een keer Dick van Altena en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom hun theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt. Een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt, met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages, een sfeer die net zo goed uit een roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price. Het bewogen Clovis album van Charlie Crockett. Country Flirts van de Rolling Stones en de Eagles. En volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt. Een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road door The Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Princefield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Twee keer Linda Ronstadt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstadt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andala is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstadt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer die producers Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sebilia brengt met No One Knows My Name een songwriter-gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

De Shires, het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes, is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van de Wilder Blue, een Texaanse band die de Lukoms al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Koms of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker.

Een bijzonder verhaal achter dit nummer. 2 dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleadersroutine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: Warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Natalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

Een luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton, Howdy Man, is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog, gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstedt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Geert! Is het al weekend?
6: De Infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De Infoshow met Gert van den Berg.
4: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
7: Gert van den Berg.
8: Dames en heren, goedemiddag.

Ja, het is vakantietijd in Midden-Holland. De scholen hebben vakantie. En dan gaan meestal pa en ma ook natuurlijk. Want ja, die zitten toch een beetje aan die schoolvakanties vast. Zo is dat wel helemaal. Nog even Kees de Haan bedanken voor zijn programma. En tot de klok van 5 uur luister weer naar de infoshow bij RTV Krippelenwaard. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik doe mijn schuif open en gelijk begint de zon te schijnen. Ik schijn daar toch een soort instraling voor te hebben hier bij RTV Krippelenwaard. Hartstikke leuk allemaal. En fijn dat je luistert naar RTV.

Zo is dat vanmiddag om deze tijd op radio en tv. Want ik zie mezelf ook even op tv hier in de studio. Met de waard aan tafel is er altijd weer een beetje vreemd. Dan denk ik, nou, ik had dat even niet moeten doen. Maar goed, dat zal je altijd wel hebben. Dat je een beetje kritiek hebt op jezelf. Want je moet kritisch zijn natuurlijk. Zo is dat wel helemaal. In ieder geval een lekkere vrijdagmiddag. Nou ja, misschien ben je de koffer aan het inpakken. Of misschien zit je al in de auto. Of misschien ben je er al. Misschien ben je gisteren al weggegaan. Ja, je weet het maar nooit in ieder geval waar je ook ben. Heel fijn dat je luistert naar RTV Krimpenwaard. En hou hem gewoon gezellig aan. Want we zijn er 24 uur per dag met muziek en informatie. Informatie wordt wel wat minder natuurlijk. Dat heb ik al een paar keer gezegd. We zitten toch een beetje in de komkommertijd van het jaar. Er wordt niet zoveel georganiseerd. Omdat heel veel mensen weg zijn of weggaan. Maar goed, wij zijn er in ieder geval. En we hebben het programma nog aardig vol kunnen krijgen vanmiddag. Wat gaan we doen? We praten straks even met Rebecca. Die is van het schapenschuurtje. Oh ja. In Berkenwoude. Hoe gaat het daarmee? Gaan we zo even over praten. We praten ook met Joke Colijn. Zij is van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpenwaard. En we hebben het over zeilingen trekken in het Loetbos. Vraag me niet wat het is. Wij vragen het straks wel even aan Joke. We hebben de Chris Keuze van deze week. We praten ook met Rianne Wiesje Kompier. Zij is van de egelopvang in Schoonhoven. Want het schijnt toch dat die beestjes allemaal best wel last hebben van de warmte. Ik zag van de week een egel op de voorpagina van het AD. Ik denk, nou, ik moet die Rianne toch eens even bellen. Dus dat doen we even zo. We praten hopelijk ook met iemand van woongemeenschap Den Dikkenboom in Oude Kerk aan de IJssel. Want daar werd vandaag de ontmoetingsruimte. De deel geopend. Ik hoop dat ik ze aan de lijn kan krijgen. Het was nog niet helemaal zeker, want het was druk daar. Maar we proberen het in ieder geval. We praten ook nog even met Theo de Graaf van Zwembad de Baan in Gouderak. Hoe gaat het ermee? Hebben ze ook nog een beetje geprofiteerd van het mooie weer. Veel geld binnengehaald, dat is altijd leuk. Als er veel mensen komen die geen abonnement hebben en een kaartje kopen, dan moet het zwembad er toch een beetje van hebben. En we praten nog even met Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Dat en nog veel meer hier bij RTV Krimpenwaard.

0: John Lords en Prince Mohammed. En wat we al hebben altijd als de zon schijnt. En het is een beetje lekker weer. Dat ik altijd de mensen die ik afgesproken heb een beetje moeilijk aan de lijn kan krijgen. En dat hebben we vandaag ook weer. De eerste dag van de zomervakantie. Maar goed, we hebben nogal wat informatie liggen. En dan gaan we het zo nog een keertje proberen. Op 23 juli bruist Gouda van pianomuziek. Tijdens een sfeervol zomerfestival op diverse locaties in de binnenstad van Gouda. Er gebeurt van alles. En kijk voor meer informatie gewoon op www.pianofestivalgouda.nl. Daar vindt u gewoon alle informatie.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
2: Gert van den Berg.
0: Ik vind het wel een leuke jingle net. Ja, ik hoor hem wel vaak op de radio.

0: op het terrasje. Lekker een versnapering. Iets te drinken. Misschien een bitterballetje erbij. En dan deze muziek op de boksen. Of misschien wel zelfs RTV Krimpelwaard op de boksen. Je weet het maar nooit. Ja, luisteraars, aan de telefoon heb ik Joke Colijn. Zij is van de natuur- en vogelwerkgroep Krimpelwaard. Joke, een hele goede middag.
1: Jij ook, Gert. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is weer een poosje geleden dat ik jou aan de telefoon heb gehad. Ik kreeg van de week weer een nieuwsbrief van jullie. En daar zag ik iets staan. Ik denk, nou, dan moet ik toch eens even gaan bellen. Dat gaat over het trekken van zaailingen. Trekken, dat weet ik dan nog wel, maar zaailingen, wat zijn dat?
1: Nou, zaailingen zijn plantjes die opkomen uit zaad. En dat kan natuurlijk expres, maar dat kan ook ongewenst zijn. En
0: onkruid.
1: In dit geval gaat het over boompjes die uit zaad opkomen. En die komen op in gebieden waar we eigenlijk de inheemse vegetatie willen behouden. En dat is, ja, dat is een soort drassig gebiedje. En daar groeien ook orchideeën en allerlei waardevolle planten. Maar de bomen eromheen, die zaaien natuurlijk hun zaad in de herfst. En dat komt allemaal op. Ja, en dan als je niet uitkijkt, heb je weer een nieuw bos.
0: Ja, en dat is niet de bedoeling. En
1: op deze stukjes nou net niet. Nee. Daar willen we dus die mooie planten behouden. Ja,
0: ja, en dan zoeken jullie wat mensen die jullie willen helpen om binnenkort, zeg maar, op zaterdag 25 juli en op donderdag 30 juli die zaailingen eruit te trekken.
1: Ja, dat klopt. En voorheen deden we in het bos, in het Loetbos, trokken wij springbalsemine. Omdat dat eigenlijk een exoot is die ook de inheemse beplanting daar verdringt. En we hadden daar best succes mee, vooral in de beginjaren. Want de inheemse beplanting kwam terug en daarmee ook de insecten die daarvan afhankelijk zijn. Maar inmiddels is er een braam, de dijkveldbraam. En die is overal in Nederland aanwezig op dit moment. En dat is ook een exoot. En daar kunnen wij niet met vrijwilligers aan beginnen natuurlijk. Weet je,
0: te veel bramen.
1: Nou ja, dat niet alleen, maar je kan ook niet iemand vast laten lopen in die bramen. Want het is gewoon, we hadden er al last van. Ja, heel erg. En het zit vreselijk vast. En dat is gewoon, dat we moesten dus dat hele project springbalsemine opgeven. En toen had Staatsbosbeheer bedacht van ja, we vinden het toch wel erg leuk die samenwerking met jullie. Dus dan weten we wel een nieuwe leuke klus. En dan gaan we dit doen.
0: Ja, en als mensen mee willen doen op 25 juli of op 30 juli, moeten ze zich aanmelden? En waar moeten ze dan naartoe? En hoe laat begint het dan?
1: Het begint op beide dagen om 9 uur. En dan verzamelen we bij de Hendrikshoeve. Kom je later, moet je mij even bellen. Dan weet je waar we bezig zijn. En dan vertel ik hoe je loopt. Maar we krijgen daar eerst koffie van de boswachter. En een praatje. En even uitleggen hoe of wat. En dan gaan we naar die veldjes toe. En dan gaan we dat uittrekken. Uiteraard is er ook een lunch. Maar je kan ook net zo lang of zo kort blijven als je wil. Gewoon, het is behoorlijk vrijblijvend. Maar wel heel erg gewenst. En het is ook fijn als je even laat weten dat je komt. Het moet niet per se, maar dan kan de boswachter ook rekening houden met de catering.
0: Ik snap het helemaal. En je bent lekker bezig in het bos natuurlijk. En dat gaan jullie nog meer keer doen? Of is het alleen maar rond deze tijd dat gebeurt? Of gebeurt het later in het jaar nog een keertje?
1: Nou, dit is de eerste keer dat we dit doen. En we gaan eens even kijken hoe dat bevalt en wat de mensen ervan vinden. Normaal deden we dat springbalsemine trekken 1 keer in het jaar. Dat moest ook voordat die planten weer opnieuw zaad gingen sproeien. Maar deze, daar moeten we eens even kijken. Misschien doen we dit ook 1 keer in een jaar. Misschien kunnen we dit vaker doen. Want het is natuurlijk wel fijn als voordat de winter begint, dat die zaailingen er echt allemaal uit zijn.
0: Ja, hele goede zaak. Luisteraars, meld u zelf aan. Of kom gewoon om 9 uur, zei je, naar de Hendrikshoeve.
1: Ja, naar de Hendrikshoeve, ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, bedankt. Fijn weekend en sterkte die 2 dagen.
1: Nou, dankjewel. Maar moet ik nog even melden waar mensen zich aan kunnen melden?
0: Oh ja, dat is waar. Dat moet bij jou, toch?
1: Dat is wel handig, hè?
0: Ja, nee, dat is zeker.
1: Ja, nou, het kan natuurlijk. Uiteraard staat het op onze website nvwk.nl op de agenda. Op dit moment bovenaan, want het is de eerste activiteit die we doen. Daar staat hoe je kunt aanmelden. En ben je geen lid en wil je eens een keertje komen kijken, dan kan dat op mijn e-mail. En dat is j.j.colijn@gmail.com.
0: Zeg het nog 1 keer.
1: J.J.Colijn @gmail.com.
0: Oké. Okay. Joke, hartstikke bedankt. Fijn weekend.
1: Jij ook, Gert. Ja, ja hoor. Jullie ook.
0: Goed. Tot ziens. Doei.
1: Dag.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.

lekker surfen op de surfplas. Maar kijk een beetje uit, want er is volgens mij blauwalg. Dus je weet het maar nooit. Ik denk trouwens dat het hartstikke druk is bij het schapenschuurtje in Berkenwoude. Want ik heb al een paar keer geprobeerd om Rebecca te bellen. Maar ja, ze zei het al, als het druk is, dan zou je me waarschijnlijk niet aan de telefoon krijgen. Nou, dan zal het waarschijnlijk erg druk zijn. Het is altijd best leuk als hij daar even langs fietst om daar misschien even naar de wc te gaan. Even een drankje te doen. Of even te lekker zitten op een stoel. Dat is weer eens wat anders dan op een zadel. En dan daarna gewoon weer lekker verder in de Krimperwaard. Waar je naartoe wil gaan, want dat is hartstikke leuk in de Krimperwaard. Hele mooie fietstochten. Hele mooie fietspaden. Wat wil je nog meer? Het wordt tijd voor de Chris-keuze van deze week. Chris Keijzer, stem van RTV Krimpen Waterman, die reclames inspreekt.

0: Jeans en Holiday. Nou ja, de Holiday is aangebroken voor iedereen in Midden-Holland. Misschien ook voor u, of misschien zeg je, ik hoef helemaal geen vakantie. Ik heb altijd al vakantie in de Krimperwaard. Zal zomaar kunnen. Geniet ervan en blijf luisteren naar RTV Krimperwaard. Ja, luisteraars, aan de telefoon heb ik Rianne Wiesje-Kompier. Zij is van de Egelopvang in Schoonhoven. Ja, Rianne, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zag deze week op de voorpagina van het AD een uitgedroogd egeltje staan. Toen dacht ik gelijk aan jou. Ik denk, ik moet jou even bellen. Want hebben de beestjes het moeilijk in die warme tijd?
1: Vreselijk. Het is zo warm. Ten eerste raakt ze uitgedroogd. Maar ook alle dieren die ze normaal eten, alle kevertjes en vormpjes en alles wat diep in de grond zit. Dat zit veel te diep en het zijn geen gravertjes natuurlijk. Dus ze komen niet bij hun eten. Dus we zien vooral heel veel uitgehongerde en uitgedroogde eten binnenkomen. Ja.
0: Ja, en jij geeft ze dan weer eten en wat te drinken. En
1: ze krijgen eerst vocht natuurlijk, want ze moeten eerst dat vocht de belangrijkste uitgedroogde eten is eigenlijk stervende. Dus dat is het belangrijkste, dat ze eerst onderuit vocht krijgen en dan. Ja, als ze eenmaal opknappen, dan kunnen ze gaan eten. En voordat ze dan weer op gewicht zijn, dan zijn we natuurlijk wel er even verder.
0: Ja.
1: Maar ja, soms komen er wel twee per dag binnen.
0: En hoeveel heb je er nou ongeveer zitten?
1: Nou, ik verdeel het een beetje, want op een gegeven moment heb ik zoveel. Ik heb nu 6 en 4 buiten. En dan wat zijn aan het uitwennen, dat ze kijken of het goed gaat. En dan zetten we ze pas weer uit. Maar ik werk ook samen met een stichting Dierenambulance Gouda. En ik moet gewoon heel veel doorsturen, want ik heb gewoon geen plek. Ik kan geen 30 egels hebben.
0: Nee, dat snap ik. En jij zegt ook, ze moeten vocht hebben. Krijgen ze dan gewoon water? Of gaat dat met een spuit? Of hoe doe jij dat?
1: Ja, ze krijgen onderhoudsvocht. En infusie brengen bij een egel is echt heel erg moeilijk. Kan, hè. Ik doe het ook wel eens, maar niet doe het onderhuid. Het wordt langzaam opgenomen en dan kunnen de weefsels zich ook langzaam met vocht. Dat het niet snel gaat, want dan raken ze weer in shock. En als ze dan eenmaal echt een beetje gevuld zijn, ja, dan zie je ze echt opknappen. En dan gaan ze eten. En als ze helemaal gaan eten, ja, dan pet het weer een beetje op. Maar ja, het is triest. Het is echt schrikkelijk.
0: Ja, je valt ze nu dan een beetje weg, maar.
1: Ja, ik zit echt bovenop mijn telefoon. Dus ik kan niet dichterbij.
0: Ik snap het helemaal. Maar is het ook zo, zeg maar, dat die beestjes gewoon, als ze straks dan weer, zeg maar, op sterkte zijn en ze gaan naar buiten, dat ze hetzelfde weer krijgen? Of zeg je van, nou ja, het is nu op dit moment wat beter weer voor die beestjes?

0: Nou, kijk, wat eten betreft is het nog steeds veel te weinig. Er valt geen drup regen, dus dat is hartstikke lastig. Wat het mooiste zou zijn, echt, daar wil ik echt een oproep doen, dat iedereen die een tuin heeft, die enigszins toegankelijk is, om water neer te zetten. Dus water is het allerbelangrijkste en wat kattenbrokjes. Zodat de dieren tenminste genoeg kunnen drinken en eten, dan blijven ze ook op sterkte. En dan hoeven ze niet allemaal naar de opvang.
1: Nee.
0: En ja, zodra het weer wat milder zomerweer wordt, hè, dus dat het weer wat vaak gaat regenen en wat minder hoge temperaturen, dan komen al die diertjes waar ze eigenlijk van afhankelijk zijn, die komen wel weer tevoorschijn. En dan kunnen ze weer normaal eten, maar en er komen ook gewoon echt gewoon sterke binnen die het gewoon niet halen. Die zijn zo ver weg. Die redden het niet.
1: Nee.
0: En waar we ze uitzetten is op een beschermde tuin. Dus waarvan we weten dat ze eten en drinken krijgen. Zodat we niet, als ik ze zelf de plek terugzet, dan is er weer niks.
1: Nee. En jij zegt van, ja. We moeten de beestjes wat water geven. Doe je dat op een schoteltje of zo?
0: Het liefst een ondiep schoteltje. Want als het te diep is, dan zijn er ook wat kleinere egeltjes. Als je gewoon een hondenbak neerzet, dan drinken kleinere egeltjes, die drinken daar gewoon niet.
1: Ja.
0: Dus als je zeg maar, je hebt van die schalen waar je zeg maar grote bloempotten opzet, hè, dat zijn lekker breed en wijd. En die kieperen ook niet om. En als ze daaruit kunnen drinken, ja, dat zou fantastisch zijn. Dus als iedereen een schaaltje water neerzet en een beetje eten, dan komen er weinig egeltjes binnen, denk ik.
1: U hoort het, luisteraars. Doe dat gewoon even. En het is gewoon goed voor de natuur en sowieso, voor die beestjes.
0: Absoluut. Ze hebben het niet alleen voor egeltjes, maar het is zoveel dieren hebben het moeilijk, maar vooral egels. We zien de een naar de ander komt binnen. Dus schaaltje water, een beetje eten neerzetten, kattenbrokjes, gewoon kittenbrokjes. Met kippen, geen vis, want dan gaan ze aan de poeperij. En een toegankelijke tuin. Dus ze moeten er wel in kunnen. Dus, maar water en eten. Dat zou echt, als iedereen dat doet, dan komt het met die egeltjes nog goed.
1: Ja, en nou zeg je misschien van, als je een tuin hebt, ja, ik zie nooit een egel. Maar je ziet ze ook bijna nooit, want ze leven een beetje s'nachts.
0: Het zijn nachtdieren, dus het is heel goed dat we ze niet zo vaak zien. Want als we een egel overdag zien, dan is die ziek.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon zo. Overdag een egel zien is gewoon ziek. Die moet naar de opvang, wat dan ook. Hè. Dus als er zeker egel in de zon. Egeltjes zonnebaden niet, die zijn echt heel erg ziek. Die moeten gelijk naar de opvang.
1: Okay.
0: Dus als je een egeltje overdag ziet, dat is een probleem. Niet 's morgens vroeg, want het zijn de moeders die zogen. Die halen nog even wat eten voordat ze weer terug gaan naar de baby's. Dus zo rond de 8:30 moet je helemaal niet druk over maken. Maar echt die echt middel de dag rondlopen, verzwakt zijn, waar vliegen omheen zitten, die in de zon liggen, ja, die moeten naar de opvang, want die hebben het echt heel hard nodig.
1: U hoort het luisteren.
0: Zonder dat ze naar de opvang gaan, dan zouden ze doodgaan.
1: Ja.
0: Dus dat wil ik echt heel erg oproepen. Dus als iedereen helpt, dan is de egelopvang SBS echt een beetje blij.
1: Nou.
0: En de egel vooral.
1: Nou, luisteraars, maak daar gebruik van. Doe dat gewoon. En jij, Rianne, hartelijk bedankt dat jij even hier in de uitzending wilde komen. Veel succes met de egelopvang in Schoonhoven.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Tot ziens.
0: Doei.
1: Dag.
2: Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De Infoshow.

Lekkere zomerse muziek bij RTV Krippelaert. Terwijl Jan gezellig in de studio is. Het is altijd gezellig als hier iemand is. Even een bakkie doet in de studio. Voor RTV Krippelaert. We gaan proberen om het volgende item nog even de telefoon te krijgen. Maar eerst maar even een plaatje hier bij RTV Krippelaert.

0: Ja, Yves Mirrens op de radio bij TV Krimpenwaard. Soms gaat het in de uitzendingen wel eens niet helemaal zoals je zou willen. Maar goed, dat komt in de beste families voor. We hebben nog een berichtje, want het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf. Dat is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september, zet het vast op de kalender, is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenwaard. U moet dan zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dat wordt even wennen, want we waren altijd het dorpsplein gewend. Maar het wordt dus nu provinciale weg 5A in Bergambacht.
1: RTV Krimpenwaard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpenwaard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenwaard. Inmiddels een begrip in de regio.

0: Voyage, voyage. Zomerse muziek, ik zei het al, hier bij RTV Krimpraat. We zitten in de zomer, vakantie is aangebroken, dus ja, dan zijn we toch een beetje blij. Een beetje uitrusten. Maar ik heb me wel laten vertellen dat je zeker wel 2 weken op vakantie moet gaan, want anders raak je niet uitgerust. Ja, het zal zomaar kunnen.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe er nog maar één. We lusten er nog wel eentje. Terwijl we aan de telefoon iemand hebben uit Goudenrak. Dat is Matteo de Graaf. Matteo, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag, Gert.
0: Ja, jij zit bij Zwembad De Baan in Goudenrak. En ik vroeg me toch een beetje af, hoe gaat het daar? Gaat alles nog een beetje goed, ondanks de hitte?
2: Ja, we hebben echt een topseizoen tot nu toe. Zeker met die hitte van de afgelopen weken is dat voor ons echt geweldig. En je merkt eigenlijk nog wel dat iedereen een beetje thuis was en nog niet op vakantie. Dus ja, dan gaat iedereen toch dat zwembad opzoeken.
0: Ja, en dat is mooi voor de mensen die dan bijvoorbeeld geen abonnement hebben gekocht en een kaartje moeten kopen. Want ja, dan heel veel kaartjes verkopen, dat is altijd weer goed voor de kas van het zwembad, denk ik.
2: Ja, dat is inderdaad beter, inderdaad. Dus je ziet ook wel dat er heel veel mensen toch stiekem nog een abonnement hebben gekocht op de valreep. En geen kaartje, dus dat is altijd weer leuk.
0: Kijk, daar zijn we heel blij mee. En kunnen jullie nog een beetje rondbreien met alle vrijwilligers in het zwembad?
2: Ja, we hebben natuurlijk een hele vaste kern aan de wat oudere en trouwe vrijwilligers die ons al jarenlang helpt. En we zijn nu de laatste tijd ook een beetje aan het putten met jongere vrijwilligers die wat dagjes komen helpen. Dus dan hebben ze echt een project waar ze zich in vast kunnen bijten. En dan zie je toch dat ze iets sneller geneigd zijn om te komen helpen en ja, ook een hand uit de mouwen willen steken. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
0: Nou, een goede zaak, want zonder vrijwilligers lukt het denk ik niet meer, hè?
2: Nee, dan is het geen doen inderdaad. Dus we zijn echt blij met alle steun en hulp die we krijgen. Dus mocht je niks te doen hebben, kom alsjeblieft een dagje of een zaterdagochtendje helpen. We helpen je graag op weg.
0: Nou, bij Zwembad De Baan in Goudenrak. En dan vraag ik me ook af, de vakantietijd is nu begonnen. Scholen hebben vanaf vandaag hebben ze zeg maar vrij. De kinderen zijn thuis. Betekent dat ook dat de openingstijden anders worden in die schoolvakanties?
2: Ja, klopt Gert. Wij gaan inderdaad een uur eerder open elke dag in de vakanties. Dus vanaf 1 uur zijn wij al open. En daarvoor was dat 2 uur. Dus ja, je kan al een uurtje eerder komen om te zwemmen. En nou, als we echt merken dat het straks weer zo'n enorme hittegolf onze kant op zou komen, dan zijn we ook flexibel genoeg om te zeggen dat we bijvoorbeeld 's avonds extra open gaan.
0: Nou, een hele goede zaak, want je moet toch een plekje hebben om toch wat verkoeling te krijgen, zeg maar. Hè?
2: Ja, daarom. Dus dan is het fijn als je gewoon lekker even in het zwembad kan plonzen.
0: Ja, nou, heel fijn dat dat kan. En we zijn best rijk in de Krimpraat. We hebben geloof ik 7 zwembaden. En dat maak je bijna nergens mee in Nederland. Dus we mogen er ook wel heel blij mee zijn, denk ik.
2: Ja, dat is wel een unicum hoor, inderdaad. En je ziet gewoon, onderling is de band ook goed met andere zwembaden. En we staan ook elkaar een beetje te hulp af en toe bij lastige zaken. Wet en regelgeving die is gewijzigd. Dus dan help je elkaar ook. Dus kunnen onze handen dichtknijpen met zoveel zwembaden in de krimpende waard.
0: Nou, laten wij zomaar eens even een plaat gaan draaien voor al die vrijwilligers. Want zonder die vrijwilligers lukt het gewoon niet in al die zwembaden in de krimpende waard. Matteo, hartelijk bedankt dat je even tijd had. En veel succes met Zwembad De Baan in Goudenrak.
2: Hey, hartstikke bedankt, Gert. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
2: Doei.
0: Doei.
3: Snik heet de beste.

0: als Amsterdam. Hier op de radio bij TV Krimpenwaard in de zomertijd. Aan de telefoon, luisteraars, hebben wij Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Ruud, een hele goede middag.
1: Gert, goedemiddag.
0: Hoe kijk jij terug op de afgelopen weken? Want er is van alles gebeurd bij jullie, bij Goud Asfalt.
1: Ja, we zijn er mooi druk mee geweest, Gert.
0: Ja, dat
1: het was geweldig, joh. Ja. Het weer was natuurlijk perfect, maar vrijdag ook. Nederlandstalige muziek, heel groot feest. Zaterdag was echt twee podia's, 9 bandjes. Allemaal geweldige acts. Dus uitverkocht huis.
0: Perfect.
1: En zondag was gezellig, familiedag. Nee, we kijken terug op een heel mooi weekend.
0: Ja.
1: Kon niet beter.
0: Ja, en ben je alweer bezig voor volgend jaar, of niet?
1: Nou. Ja, stiekem wel een klein beetje, maar we gaan eerst natuurlijk nog... Vanaf 1 augustus, 15 augustus en 29 augustus gaan we nog weer lekker naar buiten. Wat kleinschaliger. Dat doen we zomer aan de overkant.
0: Wat leuk.
1: Dat doen we met een met wat mede-ondernemers bij ons achter het theater op het terrein. Kleinschalig, leuke muziek, lekker eten, drinken, goed sfeertje. En met een eindprogramma s'avonds in het theater, gratis toegankelijk voor iedereen. Dus hartstikke gezellig.
0: Ja, ik zie staan de Golden Boys, de Rebounds en je welste.
1: Juist, dat bedoel ik. Dat zijn toch wel 3 topbandjes natuurlijk.
0: Wat leuk, joh. En dat is zeg maar het begin middags om 3 uur en dan s'avonds afgesloten met een leuk bandje.
1: Ja, dat. Ja, en s'middags buiten hebben we ook bandjes.
0: Oké. Okay.
1: Maar het begint inderdaad om 3 uur. En dan gaan we lekker door, s'avonds in het theater.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed allemaal.
1: Ja, dat wordt hartstikke gezellig. Ja. We zijn er weer druk mee, Gert.
0: Ja, dat is zeker. En is het verder een beetje vakantietijd bij jullie in de bakkerij?
1: Nou, als mensen nog zin hebben, dan kunnen we... Zaterdagavond hebben we nog een muziekbingo.
0: Leuk.
1: Dat gaat ook gewoon door. Ook leuk. Ja, en dan gaan we langzaam een beetje de vakantietijd in, Gert.
0: Nee, groot gelijk, want je moet ook even een beetje bijtanken weer natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Zo is dat, joh. Maar er staan alweer heel veel leuke dingen op die agenda. Dus mensen moeten we gewoon even kijken.
0: Kijk op de website van de Theaterbakkerij. Nou, Ruud, jij hartstikke bedankt. Mocht je nog weggaan, fijne vakantie en we spreken elkaar.
1: Komt goed, jij ook, hè.
0: Dankjewel, groetjes. Hoi, hoi. Doei, doei.
2: Zomerknaller.

van 4 uur. En daarna zijn we graag bij je terug met deel 2 van de Infoshow op deze vrijdagmiddag. Deze toch wel zomerse vrijdagmiddag. Het is niet koud, het is lekker weer. Alleen het zonnetje zit een beetje achter de wolken, maar dat is op zijn tijd ook wel weer eens even lekker. Geniet ervan en blijf luisteren naar RTV Krimpen de Waard.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Wij zijn bij u, de hele zomer lang. U mist dus helemaal niets. Informatie over onze gemeentelijke politiek, goede doelenacties, repaircafés, het actuele weerbericht, info over de diverse braderieën in onze streek en heel veel zomerse muziek. Ja, van jong tot bejaard, RTV Krimpenerwaard. Wij zijn bij u, de hele zomer lang.
5: Dames en heren, goedemiddag.

0: Clubber op je radio. Dat is bij RTV Clipperwaard. Dat was Cliff Richard hier bij RTV. En dat allemaal om 4:05 op vrijdagmiddag. Het is de 17e vandaag en de zomer is begonnen. De zomervakantie ook. En ja, laten we maar hopen dat iedereen het een beetje naar zijn zin heeft. Andere mensen zeggen misschien de wat oudere mensen. Ja, iedereen gaat weg en ik blijf thuis. Kijk ook een beetje om naar de mensen die thuis blijven. Want ja, ze kunnen zich wel eens eenzaam voelen. Nou, laten we hopen dat RTV Clipperwaard wat aan die eenzaamheid kan doen. Dat hopen we dan maar. Wat gaan we doen in het tweede uur? Ik praat straks met Bas Koster. Hij is organist in de Hervormde Kerk in Haastrecht. We hebben het over het orgelconcert van morgen. Praat ook met de kreeftenvisser Jan de Waard uit Lekkerkerk. Want ja, zijn die kreeften nou sneller te vangen? Hebben die beesten ook last van de warmte? En hoe is het met de kreeftenbar? En dat soort meer dingen. We gaan er straks even over praten. En hij zoekt ook een opvolger. Dus misschien zit u net te luisteren en denkt u van, dat is wat voor mij. We proberen misschien nog even met Rebecca te bellen van het schapenschuurtje. Misschien dat het nu wat minder druk is. Je weet het maar nooit natuurlijk. We hebben Gerard van der Stelt in de uitzending, als het goed is, met uitgebreide weerbericht. Vorige week was hij in slaap gevallen. Heeft hij de telefoon niet gehoord. Laten we hopen dat het vanmiddag niet gebeurt. We hebben Dirk Molenaar nog even aan de lijn. Die is ook helemaal op vakantie toe. Dus dat zal hij wel beamen. Straks denk ik hier op de radio. We hebben de tv-gids nog. En de agrarische plaat. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar tv Krimpelwaard.
1: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De Infoshow.

0: Wat een zomer. André Hazes zegt het zelf. En dat deed hij ook speciaal even voor Peter van Harbelen. Groot fan van André Hazes. En we zagen hem liggen. Dacht wel, we draaien hem even hier bij RTV Krimperwaard. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Bas Koster, organist in de Hervormde Kerk van Haastrecht. Bas, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, morgen is het weer zover. De kerk is geopend, maar er is ook een orgelconcert. Wat kunnen we morgenmiddag verwachten?
1: Morgenmiddag hebben we wel iets bijzonders. Er zijn twee organisten, een man en vrouw, die samen vierhandig gaan spelen.
0: Zo, leuk.
1: Dat is op zich natuurlijk ook best wel bijzonder, maar dat komt niet heel vaak voor. En ze zullen daarnaast, naast vierhandig, ook zelf wat solo spelen. Maar in ieder geval twee stukken gaan ze vierhandig doen van Mozart.
0: Okay. Is dat moeilijk? Want jij bent zelf ook organist. Want je moet toch een beetje op elkaar ingespeeld zijn, denk ik, of niet?
1: Nou, dat is zeker wel waar, absoluut waar. Je moet op elkaar goed ingespeeld zijn. Je gaat natuurlijk van tevoren repeteren. Dus je moet je eigen partijtje natuurlijk goed kennen. En daarna moet je samen natuurlijk ook nog een keer oefenen. En dan moet je wat dingen afspreken over tempo en waar vertragen we een beetje en waar gaan we iets sneller en dat soort dingen. Maar dat kan je allemaal in je hoofd wel hebben. Maar ja, in dit soort geval is het oefenen ook wel handig. Hè? Dat je dan dus even goed met elkaar afspreekt van hoe en wat.
0: Ja, nou zijn ze er morgenmiddag om 3:00. Is dat zo dat ze dan om 12:00 al komen en tot 3:00 gaan oefenen? Of hebben ze dat thuis al gedaan?
1: Nou, ze hebben dat thuis al grotendeels gedaan. En vanochtend zijn ze ook al in de kerk geweest om dingen te oefenen. Even registraties, dus de registers uit te proberen van wat vinden we nou mooi klinken. En dan komen ze morgen rond 11:00 nog even nog een keer doorspelen dat het lekker zit. En dan kunnen ze om 3:00 aan de gang gaan.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En de intree is gratis morgen?
1: Entree is helemaal gratis en na afloop is er collecte en is er ook koffie en thee om elkaar te ontmoeten.
0: Luisteraars, maak daar gebruik van. Bas, ik was een poosje geleden bij de borrel in de kerk en toen draaide jij een verzoeknummer van mij van DC Lewis met Mijn Gebed. Laten we het nou eens andersom doen. Ik draai hem nou een keer voor jou.
1: Nou, dat vind ik helemaal geweldig.
0: Hey, hartstikke bedankt en veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Goed weekend. Doei.

0: een orgelconcert. En dat gebeurt allemaal in de hervormde kerk van Haastrecht. Morgenmiddag om 3:00 deze plaat draaien we speciaal even voor Bas Koster. De organist daar van de kerk. Niet de koster, maar gewoon de organist. Heel leuk allemaal. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Jan de Waard. Jan de kreeftenvisser uit Lekkerkerk. Jan, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik zag vorige week, of de afgelopen week in de krant staan, kreeftenvisser Jan redt oevers en dijken, maar het einde is in zicht. Dat klinkt niet erg positief. Je gaat er nou echt bijna mee stoppen?
1: Ja, bijna mee stoppen. Als er iemand komt die het van me overneemt, dan ga ik ermee stoppen.
0: Ja, ja, ja, het is niet anders, want je nadert zeg maar de pensioengerechtigde leeftijd. En dan, het is zwaar werk, staat er ook. Maar heb je ook wel eens dat je zegt, ik ben toch wel blij met het werk wat ik doe. Je ziet dat het minder wordt. Of zeg je van, joh, elke 100 die ik weghaal, dan komen er weer 200 voor terug.
1: Nou, zo is het dan niet. Maar je ziet best wel winst.
0: Ja.
1: Dat, en zeker als je een beetje serieus blijft vissen op bepaalde plekken. Dan gaat het echt wel afnemen.
0: Mm.
1: Dus resultaat zie je wel.
0: Ja.
1: Want voor mij, ik zeg het, ik word een beetje ouder en gaat allemaal nog wel, maar je kan wel door blijven gaan tot je de dood bent neervalt, kan ik wel zeggen. Ja, er zijn nog meer leuke dingen, dus.
0: Ja, je moet jezelf nu dan ook een beetje kietelen, Jan.
1: Ja, daarom. Dus kijk, dit is prachtig werk. Ik blijf het mooi vinden. Je zit de hele dag in de polder, het mag toch wel zwaar en zwaar, wat is zwaar. Hè? Mm. Het is best een beetje arbeidsintensief, maar wel mooi. Hè? Als je een beetje om je heen kijkt, je ziet de natuur en de vogeltjes en de plantjes.
0: Daar word je toch blij van, hè?
1: Ja, ik blijf best wel in die polder actief, maar dan op een andere manier, denk ik. Dus, ja.
0: Hoe is het nou met die warmte? Zijn die kreeften dan ook wat langzamer en wat slomer? Kun je ze dan makkelijker vangen?
1: Nou, je kan ze wel aardig vangen, maar ze zijn best wel zwak. De waterkwaliteit is heel slecht.
0: Dat toch wel?
1: Je hebt heel veel last van blauwallig in de sloten. De kreeften, ze zien er niet uit. Ze gaan snel dood. En het is allemaal, op het moment is het niet zo leuk.
0: Dus nee. Maar goed, voor die kreeften zal het misschien wel goed. Nou ja, je mag je eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Maar het zijn natuurlijk ook niet de kreeften die allemaal dood gaan. Want alle beesten die in de sloot zwemmen, die hebben daar last van, zeg maar.
1: Ja, nee, de kreeften gaan er niet echt van dood. Ja, als ze in een netje zitten, ze zitten er een dag te lang in, dan gaan ze wel dood, ja. Maar de andere beesten, dat is best wel triest om te zien. Er zijn heel veel snoeken dood gegaan natuurlijk, heel veel watervogels. En je ziet nog steeds dode watervogels drijven in de sloot.
0: Ja, het is blauwallig, maar is het ook, wat was dat andere ook weer? Daar ben ik even de naam van kwijt.
1: Ja, botulisme,
0: ja.
1: Ja. Ja, dat is het gevolg van.
0: Dus, van de warmte natuurlijk.
1: Nou ja, en van de dode vis wat er dreven, daar wordt het water niet beter van.
0: Nee. Dus. Nou zag ik vanuit Gouda nog ergens een bericht gaan over een kreeftenbar voor watervogels. Heb je dat ook gezien? Is dat wat als iets om de kreeften te bestrijden, zeg maar?
1: Ik ben bij een soort presentatie geweest van dat gebeuren, van zo'n apparaat. Nou ja, voor mij drie keer niks, voor beroepsmatig zo gezegd. Want zeggen ze daar van, dan zou je er een deksel op kunnen leggen en één keer in de week langs rijden en de kreeften eruit halen. Maar wat het vangt, dat is ook nog niet zo heel bijzonder. Het is een enorm apparaat, dus niet te vervoeren op een kwad, door de polderen bij wijze van. Nou ja, we hebben hier zo'n beetje 450 kilometer sloot, dus dat gaat daar maar zo niet.
0: Ja, daar ben je wel even bezig.
1: Ja, en dan ook, het heeft ook nog zo'n onderhoud nodig natuurlijk. Want dat ding, dat staat op de bodem. Het is allemaal modder, weet je, hebt in die slootjes.
0: Hmm.
1: Dus ik denk, als je dat niet bijhoudt, dat het ook allemaal dicht gaat zitten met modder en met andere troep.
0: Ja.
1: Dus dat er ook niet veel kreven mee gevangen wordt.
0: Nee, dus eigenlijk.
1: En dan erbij, ze zeiden van, is dat niks voor in de polder bij jullie? Want voor de kraaien, voor de meeuwen, voor de reigers. We willen juist van de kraaien af. Ik zeg, want er blijft van weide vogel over. En dan ga ik zo'n ding in de sloot gooien en dan de kraaien lokken. Ik zeg, dan zijn we niet goed bezig.
0: Nee. Maar het is dus de enige manier eigenlijk om toch die kreeften weg te krijgen, is toch gewoon het wegvangen zoals jij dat doet.
1: Dat is het effectiefste.
0: Ja.
1: Ja, want zo'n ding, ik heb het dan ook gezien, dat ding had er anderhalve week gedaan. Ik geloof dat er 15 kreeften in die bak zaten.
0: Dat is ook niet veel.
1: Alles dus. Nee, drie keer niks. Dus. Want dan kreeg je de kosten een godvermogen. En zo'n setje was €2000.
0: Zo.
1: Dus Tel maar uit je winst.
0: Ja, nee, dan wordt het gewoon wegvangen. En ja, nou ja, jij gaat er toch mee stoppen. Als er nou iemand zit te luisteren die denkt van... joh, ik wil er toch eens over praten. Ik denk erover, ik weet het nog niet helemaal zeker. Hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Nou ja, we zijn al met een paar jongens bezig.
0: Dat toch wel?
1: Ja, zeker. Er zijn best wel liefhebbers. Er is al eentje een aantal keren mee geweest. En die is best wel enthousiast.
0: Nou,
1: En voorheen zijn er ook al verschillende geweest en diverse gesprekken gehad. Maar het grootste probleem van de meeste was dat ze geen ruimte hebben om de spullen op te slaan.
0: Oké.
1: En dat is best een dingetje. Ik ben ook met iemand ook bij een loodswezen kijken en ja, 750 in een maand. Ja, dat blijft
0: wel. Ja, dat tikt wel aan. Ja.
1: Ja, kijk, je verdient er goed dan, maar zo ben je het ook weer kwijt. En,
0: Ja, je moet wel wat aan overhouden natuurlijk, anders moet je er niet aan beginnen.
1: Ja. Nou ja, dat is wel de bedoeling.
0: Dus. Ja, nou Jan, laten we hopen dat het goed komt. Dat er een opvolger komt voor jou. Heel fijn dat je even wat uit wilde leggen hier op de radio. Ik wens jou een mooie zomer in de polder.
1: Ja, dankjewel. En jullie een fijne uitzending willen.
0: Hartstikke bedankt. Tot ziens en een fijn weekend.
1: Okay. Yo, oké.
0: Okay. Dag.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang.

0: De Beach Boys op de radio bij RTV Kripperwaard. En dat allemaal op de vrijdagmiddag en dat tussen 3 en 5 uur in de infoshow. Het is de hoogste tijd voor het weerbericht, luisteraars.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ik hoor allemaal zeg maar een soortement boerderijgeluiden op de achtergrond, klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik zit niet zo ver bij de hanen vandaan. En die, als ze mij horen, dan beginnen ze gauw wel terug te praten. Hè. Dus,
0: oh, wat, ze willen graag weten wat het weer gaat worden, zeg maar.
2: Nou ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar ze komen niet, althans, ze komen niet in de open lucht. Dus,
0: Oké, nou, we zijn zeer benieuwd, Gerald. Wat gaat het weer doen? Want het was nogal enigszins bewolkt vandaag.
2: Ja, en dat is eigenlijk de voorbode toch wel voor het weer van dit weekeinde. Want we hebben zowel morgen als zondag toch vrij veel bewolking. Zo nu en dan een paar kleine opklaringen. Maar met name de noordwestenwind die zorgt ervoor dat die bewolking vanaf de Noordzee binnendrijft. En die zorgt er ook voor dat de temperatuur gematigd is. Zo'n beetje rond de 19 tot 21 graden. En als je heel eerlijk bent, dan vindt iedereen dat misschien wel even lekker. Een beetje afkoeling naar al die hitte die is geweest. En nou ja, goed, we staan onder invloed van hoge druk. Dus dat betekent dat de neerslagkansen zo... Ja, die doet goed zijn best.
0: Ja.
2: De neerslagkansen die blijven klein. Alhoewel we aanstaande woensdag, misschien ook donderdag, wel rekening moeten houden met een paar buitjes. Maar ja, dat goed, dan gaat dat droogte echt niet oplossen. Onder invloed van hoge druk, met z'n nu dan een heel klein frontje wat tussendoor voorbij stroomt. Maar met die noordwestenwind morgen en zondag dus wat lagere temperaturen. Daarna gaat de wind naar het noorden. Dat is ook niet echt een warme hoek, maar voor de Krimpenwaard is dat weer een voordeel. Want eer dat de lucht vanaf de Noordzee bij de Krimpenwaard aangekomen is, dan is hij onderweg met de aanwezige zon, want dat gaat wel weer gewoon schijnen, weer flink, althans een stukje opgewarmd. En dan is het zo'n 21 tot 23 graden. En dat is eigenlijk het normale Hollandse zomerweer wat we dan hebben. Nou, dat is het weer wat je eigenlijk... Je kan er alles mee doen. Je kan naar het strand, als je uit de wind zit, in het zonnetje zitten. Je kan fietsen, wandelen en of gewoon lekker klussen. Of als je moet werken, is het ook niet zo erg, want dan is het niet zo bloedheet. En dat hebben we eigenlijk de gehele week. Met dus zoals gezegd halverwege de week kans op een heel klein beetje neerslag. Maar daarna gaat het gewoon weer de droge kant op. En het ziet eruit dat het hoge drukgebied aan het einde van de week, dus volgende week, door gaat stromen in noordoostelijke richting. Dat gaat betekenen dat dan de wind bij ons vanaf het volgende week einde terug gaat naar de noordoosthoek. Misschien wel oosthoek. Ja, en dan wordt het weer snel warmer en lijken we een herhaling van zetten te krijgen, Gert.
0: We zijn zeer benieuwd. We zullen de airco maar vast bestellen, denk ik, of niet?
2: Ja, ik heb hem ook besteld. Maar ja, die komt pas eind augustus, dus daar heb ik nu niks aan. Hè?
0: Nee, maar goed, dan heb je vast voor volgend jaar natuurlijk.
2: Zo is dat. Zo is dat.
0: Hey Gerald, nog veel plezier met de beestjes staan. We gaan een leuke beestjesplaat draaien. En jou spreek ik morgenochtend om 9:30 weer.
2: Oké, tot dan.
0: Hey, de groetjes, tot ziens.
2: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.

0: Een lekker gezellig instrumentaaltje op de vrijdagmiddag. Op een zomerse vrijdagmiddag hier bij RTV Krimpraat. Dat was Marty en op de boerderij. Even naar aanleiding van de kippen die we horen op de achtergrond bij onze weerman Gerard van der Stelt. We hebben nog een berichtje voor de agenda. Als u zo nog even naar de wc moet, kunt u dat gelijk even op de kalender zetten. Dan vergeet je dat nooit meer. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Er is live muziek en natuurlijk het nationaal kampioenschap kazenrollen. Begint 's middags om 5 uur. Het gaat door tot 11 uur 's avonds. Zet het dus op de kalender. 12 september, dan gebeurt het allemaal.
1: Welkom bij RTV Krimpenerwaard. De infoshow, presentatie, Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.
2: There she was.

0: ben op de radio bij RTV Krimpraat en dat in de infoshow op vrijdagmiddag. Aan de telefoon, ik hoorde net een hele grote schreeuw. Ik denk, iemand val, iemand wordt niet goed. Maar het schijnt dan Dirk Molenaar te zijn die vakantie heeft gekregen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Gert, hallo, daar zijn we dan.
0: Ja, je was er helemaal aan toe, begreep ik, want ik was gisteravond nog even bij je. Toen ging het niet zo goed met je, want ik dacht, oh, moet ik nog een hele dag werken. Maar het is allemaal gelukt vandaag, Dirk.
1: Nou, het is altijd zo, als je op vakantie gaat, dan komt er dit nog boven water, dat nog. Je collega's ook niet opzadelen met allemaal problemen. Die lopen, dus ik heb het nog wel even druk gehad, maar ik heb nu vakantie.
0: Ja, dus je bent hartstikke blij, je hebt gelijk je pak uitgetrokken. Je zit met je t-shirtje en je korte broek in de auto.
1: Nee, ik zit wel in de t-shirt al de hele dag, maar ik heb gewoon een spijkerbroek aan.
0: Jemers Dirk, met die hitte altijd. Ah, je hebt airco in de auto natuurlijk, dus dat scheelt wel weer natuurlijk.
1: Waarom? Nee, joh, niks aan de hand. Nee, prima. Zo warm is de auto ook niet gaan, 24 of zo, 23.
0: Ja, volgens mij wel. En is het nou zo dat je met de baas er even geregeld hebt dat je weer een benzineauto mee mag nemen met de vakantie? Omdat je toch weer een beetje bang bent dat je het misschien niet redt met die elektrische auto van je?
1: Ik volgens mij loop jij een beetje achter. Ik ga al een jaar of 3, 4 al gewoon met de elektrische auto naar Zuid-Europa houden. Dus
0: ja, dan moet je toch wel weten waar de paaltjes staan. Want ik zag dat er weer grote files werden verwacht bij de laadpalen in Frankrijk.
1: Ja, maar daar ga ik dus niet naartoe.
0: Oh.
1: Plus bij de laadpalen, je kan het gewoon aan de auto overlaten. Want dat is allemaal internet allemaal met elkaar verbonden. Dus je kan gewoon zeggen, klik. Welke laadpalen, laat me zien, snelladers, gewone laders, rijden we er naartoe, geef gelijk de route. Weet je, dus het gemak is er allemaal wel, hè, als het nodig is.
0: Dat schijnt dus wel, ik snap niet, want jij bent toch een ouder iemand, dat jij dat allemaal nog snapt, zeg maar.
1: Zo moeilijk is dat niet. Ik wil er wel een keer bij helpen als het nodig is.
0: Nou ja, misschien, ik heb al moeite met mijn elektrische fiets, laat staan een elektrische auto, hè.
1: Ja, en toch moet jij er ook aan geloven, hè? Want ja, we naderen toch het moment dat bij jou ook gaat gebeuren.
0: Ja, ik hoorde te vertellen, ik weet niet of dat waar is, dat na 2030 kan je geen benzineauto meer bestellen bij de dealer, zeg maar.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Oh.
1: Dat is uitgesteld, dat was 2035, toen hebben ze dat teruggebracht naar 2030. Maar inmiddels is dat ook weer teruggedraaid, is het weer 2035. En dan mag je geen nieuwe auto's meer bestellen op als benzineauto of een hybride of een plug-in hybride. Je mag ze ook niet importeren dan, als nieuw.
0: Oké, maar je kan ze nog wel tweedehands kopen.
1: Ja, natuurlijk. Tot 2050, dat is het eindpunt. Dan mag je niet meer met een benzineauto rijden. Tenzij je ontheffing.
0: Nou, ik denk niet dat wij er dan nog zijn, Dirk. Hè?
1: Nou, ik schat jou wel in dat de burgemeester TZT bij jou op bezoek komt en komt verrassen. Omdat je 100 bent geworden.
0: Nou, ik ga ervoor, maar ik hoop het. Maar ik kan het niet garanderen, maar dat is met iedereen zo natuurlijk. Ja, Dirk.
1: Tegen de wereld van vervaak, hè?
0: Ja, dat is waar, dat denk ik ook wel. Dan heb jij iedere, om het half jaar komt hij er altijd mee, luisteraars. Dan komt hij heel negatief binnen, denk wat is er aan de hand? Ja, dit was gebeurd en dat was gebeurd. Het zal niet zo lang meer duren, dan is het afgelopen. Maar het is er nog steeds allemaal. Maar daarom, ondanks dat je dan soms wel eens een beetje negatief doet en zo, en je op vakantie gaat, doe je morgen nog wat in je programma? Of zeg je van, ik ben gelijk op vakantie?
1: Nee, ik ben er gewoon morgen. Ik heb morgen de stadsgids van Schoonhoven heb ik in de uitzending.
0: Oh, wat leuk.
1: Zoals je weet worden er heel veel toeristen rondgeleid in Schoonhoven. En zou je verbazen, maar dat is niet in de zomerperiode, maar juist in de lente en in het najaar is dat, wordt dat veel meer gedaan. Nou, dan krijg je die groepen rondleiding met Veerpoort, met Kerk, met Stadhuis. We gaan vertellen over de panden. Nou, een man of 12, wat vrouwen zijn er. En die hebben een website. Die website is onlangs vernieuwd. Een van de mensen die daarbij actief betrokken is, die zit een beetje in dat werk. Die hebben de 4 maanden over gedaan. Nou, die oplevering, daar waren we bij. Daar heb ik een item van morgenmiddag in de show.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed, luisteraars. En ook vooral de toeristen die in de Krimpraat zitten te luisteren. Denken van ja, ik wil misschien wel eens een keer een rondleiding door Schoonhoven. Zeker luisteren naar de Lunch & Bruns Expo. Morgen tussen 12 en 1. Na mijn programma tussen 9 en 12.
1: Ook bij jij de morgen. Oh, leuk.
0: Ja, gezellig, hè?
1: Ja, gezellig. Vind ik altijd zo leuk als jij er bent.
0: Dat is goed om te horen. Nou, dan wens ik jou nog een hele fijne avond. Doe rustig aan. En geniet een beetje van de vakantiesfeer, zeg maar, zullen we zeggen.
1: Ja, ik heb stiekem een blikje gestolen net op het werk. Dus ik heb weer wat te drinken in de auto.
0: Zoals elke dag. En ik heb nog een leuke zomerse plaat voor jou opgezocht. Welke denk je?
1: Ja, dat kan allemaal even duidelijk zijn. Dat kan alle kanten op gaan.
0: Nee, de zomersproetjes ga ik voor jou draaien.
1: Nee, toch zeker? Ja. Alsjeblieft. Oh,
0: dat gaan we doen. Hey, de groetjes, hè? Doei. Doei, doei.
2: Zomerknaller. Het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation. Ja, ja.

Dat was in de zomersproetje. Speciaal even voor Dirk Molenaar van Rocco Granata. Die kwam uit België vandaan. Geeft verder helemaal niks, want hij kon best leuk zingen natuurlijk. Het Streekmuseum Krimpermaart is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden. En die een beetje in de regio wonen. Die hun werk willen tonen en delen op de ambachtsmarkt. Die wordt georganiseerd op Open Monumentendag. Dat is zaterdag 12 september. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan even een mailtje naar Maud Brouwers. Dat gaat via m.brouwers@streekmuseumkrimpermaart.nl. En het is dus allemaal op 12 september. Hartstikke leuk. Dus als u een ambacht beoefent, doe dat gewoon. En neem even contact op met Maud. Nog een keertje. m.brouwers@streekmuseumkrimpermaart.nl.

de Hollies. Muziek uit de jaren 60 hier bij RTV Krimperwaard. De best op. We gaan de TV-gids even doornemen. Wat kunnen we verwachten? Vanavond op de TV. Op NPO 1 vanavond om 8 uur het journaal. Daarna het muziekfeest op het plein. We hebben dan om 9:30 nog een Max muziekspecial. Met de zangeres zonder naam. Dat wordt gezellig allemaal. En om 22:55 keuringsdienst van waarde. NPO 2 vanavond om 8:55 Nederland op de film. Dat is een documentaire. Daarna hebben we nog een misdaadserie. En om 22:00 Nieuwsuur. NPO 3 vanavond om 8:20. De slimste mens België. Daarna de sluipschutters. En we hebben nog de Michael Jackson tragedie. En die begint om 9:55. RTL 4 vanavond om 8:00. Ik weet er alles van. Daarna Tineke Schouten. En we hebben ook nog Secret Duets om 22:50. SBS 6 vanavond om 8:00 de Oranje Zomer. Om 21:00 de Bondgenoten. En om 22:55 Hart van Nederland. En daarna weer een Oranje Zomer. En op Net 5 en RTL 8 hebben we nog wat politieseries. En wij zetten hem zelf thuis altijd op RTV Krimperwaard TV. Want daar gebeurt gewoon 24 uur per dag van alles.

0: Nick en Simon, de vrienden van RTV Krimperwaard, met een zomerlang. Kunt u ook luisteren naar RTV Krimperwaard. Waar je ook bent, als je maar internet hebt, dan kunt u ons ontvangen. Op zaterdag 1 augustus organiseert de Hospice Krimperwaard een open dag. En dat aan de Tussenlanen 13a in Bergambacht. De vrijwilligers, het bestuur en de coördinatoren ontvangen u graag op 1 augustus van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Morgen praten we daar nog even over in Goedemorgen Krimperwaard, wou ik zeggen, maar het is natuurlijk de waard op de kaart. Dit was het dan weer voor deze keer. We gaan nog een plaat draaien voor iedereen die druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. Ja, misschien ben je de koffer nog even aan het inpakken. Dat is soms bij heel veel mensen toch een heel gedoe allemaal. Dat merk ik thuis met mijn vrouw ook wel eens en zo. En dat zal u thuis misschien ook wel hebben. En past alles wel in de auto? En is de koffer niet te zwaar? En ga zomaar door. Ik hoop dat u met z'n allen een hele leuke vakantie hebt. Wij gaan voor u allemaal de agrarische plaat draaien hier bij RTV Krimperwaard.
1: Agrariërs, opgelet. Ook de agrarische plaat.

lekker muziekje van de Tour de France erbij. Dat klinkt altijd wel gezellig zo op vrijdagmiddag. Ik wens u allemaal een fijn weekend toe en een hele fijne vakantie. Mocht u weggaan, mocht u thuis blijven, blijf gewoon gezellig luisteren naar RTV Krimpermaat. Maar dat kan natuurlijk ook als je op vakantie bent. De groetjes allemaal en bedankt voor het luisteren. En we zijn binnenkort weer terug met de infoshow op de vrijdagmiddag. En ik hoor en zie u misschien wel of op tv met De Waard aan tafel. En anders morgenochtend om 9 uur met De Waard op de kaart hier bij RTV Krimpermaat.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dit is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. En eventjes na zes. En dat betekent dat je je weekend weer met Tracks begint. En, ik dacht even dat die plaatsen zijn. De meneer Van het Vries komt natuurlijk even langs, hè, want hij hoort praten over het weekend. En dan krijgen we keurig netjes een glaasje fris. Zo werkt dat. Dat betekent inderdaad dat je nu in het eerste uur van Tracks zit. En de komende twee uur, want we hebben natuurlijk weer twee uur hebben we uitzending. En in die twee uur gaan we weer reizen door zeven decennia. Met straks de tweede uur hebben wij de focus op Prog. Maar eerst hebben we nog een heel relaxed eerste uur met een fraai boeket, samengesteld uit de zeven decennia. Waarbij we dan elk decennium minstens één keer aandoen. Ja, dat zou je verbazen, maar het is echt zo. Dus ga er even lekker voor zitten, hoor, en geniet van David Gilmour. Ja, met And Then. Nou, hoor even. Prachtig.

0: Ja, hij speelt zachtjes verder, maar wij moeten ook verder. Wij gaan, jawel.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: We schrijven 1965 met The Yardbirds.

Still I'm Sad van de Yardbirds. En ja, dat was een belangrijke kantelpunt in de muziekgeschiedenis. Want het luidde de naderende psychedelische tijdperk in. En ja, dat het daar allemaal gebeurde, daar gaan we ook nog eens een keertje wat van draaien. Want nou, dat is toch wel iets wat men niet onberoerd liet. Dat is zeker en vast, zullen de Belgen zeggen. Ja. We gaan 100% NL met ja.

0: filter op de live podia. De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, want IOS is weer bij elkaar. Maar dat weten we ondertussen wel. Ze hebben 8 concerten gepland. En nou, ik doe alleen degene dichtbij. Dat is 9 oktober Bibelot in Dordrecht. 23 oktober Tivoli Vredenburg in Utrecht. En 22 oktober, ze dacht ervoor, 013 in Tilburg. En ja, IOS, dat was het eerst in het blok van maar liefst 5 Nederlandse producten. Dat is toch ook wel weer opmerkelijk.
0: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
1: Ja, voor de tweede reizen we wel naar 1976 en vinden we daar Blue Breeze, het best verkochte album van Living Blues. En tevens de eerste jubilaris van deze avond. En ja, wij kozen het schitterende Backstage, 50 jaar oud. Hoor even, alsof het gisteren gemaakt is.

Ja, in het laatste gedeelte van het Nederlandse blok nemen we een kijkje in de AI-keuken. En je hoorde zojuist Ashes and Steel van Aetherpack, het project van Hans van Geluk. Ja, het is een streekgenoot. Gouda woont hij. En ja, we doen er ook nog een van Dick van der Heijden. Dit is Gasping for Air.

0: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Tracks tijdreis.
1: Ja, we verlaten de high-tech omgeving en reizen door naar de muzikale middeleeuwen. We gaan naar 1966 met The Left Bank.

Walkway Renee. Ja, dat is de toetsenist van Left Bank, Michael Brown. Die werd verliefd op Renee Fleder. Ja, die heeft allemaal echt bestaan. En die Renee Fleder die was toevallig de vriendin van Tom Tin. Nou, kan wel zeggen. Maar in ieder geval de bassist van Left Bank. En nou ja, ze bleken onbereikbaar. En zijn liefde werd niet beantwoord. En nou, hij werd heel droevig. Maar dat was weer een mooie inspiratie voor ja, een van de mooiste liefdesliedjes uit de 60s. En het staat op grote afstand van de volgende track. Die komt van Staind. En nou, luister zelf met name even goed naar de tekst. Volgens Bart Clement, is die schrijnend. En daar geef ik hem ook gelijk in. Something to remind you.

Ja, Crema Kraker van de bovenste plank. En staat inderdaad bij mij ook heel erg hoog in de Cremo top 20. En Something to Remind You van Steent. En ja, het is wel bloedmooi, moet ik jou eerlijk zeggen. Al is het geen echt vrolijke toestand. De laatste track van vanavond, die komt van Jane. Het album Fire, Water, Earth and Air uit 1976. En is daarmee de tweede jubilaris. Werner Nadoldisch Jane die gaat op jubileumtour in Duitsland. Dus die komen niet hier. En Pieter Pankas Jane die roept dat 2026 hun laatste jaar is. Nou, met de titeltrack neem ik ook maar gelijk afscheid tot het volgende uur. Want we hebben daar weer... Ja, het volgende uur is een heel apart uur. Dus blijf vooral hangen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering 676 alweer. Ja. En ja, het is een beetje een kort uur geworden. Het uur waar wij focussen op prog. Maar ja, we begonnen al gelijk met iets heel anders. En dat was Texan Blues met een stevige scheut Jimi Hendrix er doorheen. En de invloed van Jimmy die rijken ver. Want we doen ook nog een hele andere mooie bluesuitstapje dit uur. En ook daar hoor je Jimi Hendrix nog in terug. Zou ik zeggen, sit back en enjoy. In dit geval Lee Abraham met The Mirror Falls. Tenminste, dat is een track van het album Colors. En ik praat er niet langer doorheen, want dit is bloedmooi.

Ja, dat is een vluggetje. Lee Abraham, 14 minuten lang, The Mirror Falls van het album Colors uit 2017. Wij gaan nu eens eventjes kijken naar RPWL. Want ja, RPWL, daar verwachten wij de release van Human, dus het nieuwe album van de RPWL. Dat zou dan in Q1 moeten worden ingevuld. Nou, dan zitten we natuurlijk al bekant een jaar verder. In de promotour is in ieder geval ook Nederland aan de beurt. En dat is op 10 april hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En nou, we doen natuurlijk altijd een opwarmetje. We draaien The Way It Is terug te vinden op het 2003 album Stalk.

Nou, dat is merkwaardig. Zijn we er ineens mee op? Nou, het is ook goed. Bedrijf zat RPWL. Ja, wat trouwens, ik vind het niet verkeerd. Want wat we in de machine hebben zitten, dat is van grote klasse. Want, ja, tussen de reels was dat. Met gitaristen, daar zat er één die direct opviel. En dat was Davy Knowles. Met een lange uitvoering van Gotta Leave. Ik had er nog nooit van gehoord, want ja, vanuit de prog ken je natuurlijk beperkte blues. Maar goed, de Brit wordt door kenners beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse bluesgitaristen. En wordt vaak vergeleken met Rory Gallagher. Nou, die kennen we natuurlijk wel. Eric Clapton al helemaal. En jawel, Jimi Hendrix. De grote meester valt wel voor de tweede keer in de referenties. Vanavond maken we uitgebreid kennis. Gotta Leave. Met meer dan 13 minuten. En bloedmooi.

0: rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
1: Zo, hè, ja, dat was het. Ja, die 13 minuten die zijn zo om. Tenminste, ja, dat vind ik dan. Maar daar ben ik niet uniek in. Want ja, Davy Knowles is, die wordt toch wel, zeg maar, in zijn algemeenheid gezien als een van de leidende moderne bluesgitaristen. Dus nou, we gaan daar een stuk huiswerk in halen. En u hoort meer van ons, want dit smaakt naar meer. In the Machine zit nu In a strange Land van Riversea. En ja, dat gaat over de hedendaagse vluchtelingen. Met zang van Mark Atkinson voor de emotie. Dus dat is niet fout.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.
1: Ja, de laatste track van vanavond die komt van het project Patchwork. Van een debuutalbum Tales from a Hidden Dream. En dat was 2015 alweer, ja, de tijd gaat zo hard. En met Oblivion neem ik alvast afscheid, want ja, de rest van dit uur gaat daar dan op. En ja, temperatuur zakt, maar blijf smeren in het weekend wat nu aan je voeten ligt. Want ik wens jou natuurlijk een heel prettig weekend. En wij zien elkaar volgende week weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: Regio-info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
4: Back to basic beats. Back to basic beats.

And that has an explanation.

0: Dimitri Verhagen. Alle tracks uitgekozen en live gemixt door die gozer. En natuurlijk mentale ondersteuning. Van vriend van de show, Chrissy. Iedereen een heel fijn weekend. Doei doei.
1: Back to basic beats. Back to basic, back to basic beats. Vrijdagavond tussen 9 en 10. Back to basic beats. Back to basic. Het begin van je weekend. Tussen 9 en 10. Het begin van je weekend. Van je weekend.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website van der Wal BV.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Abajo, ahí, más abajo.

space.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

0: Actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlands Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: regio-info.
1: Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonellenbesmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: radio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen, De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

even een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezorgdheid.

nacht. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.